0: Ik ben Rens Vink, dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius waarop het Hantavirus uitbrak is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakt de GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. Zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. En bij een huis in Portugal is vannacht een brandbom ontploft. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. De voordeur en de gevel zijn beschadigd en er ontstond brand in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. En het weer, vandaag veel zon. Het blijft tot in de avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Ik ben Rens Vink. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius, waarop het Hantavirus uitbrak, is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakte GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. Zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. En bij een huis in Portugal is vannacht een brandbom ontploft. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. De voordeur en de gevel zijn beschadigd en er ontstond brand in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. En het weer, vandaag veel zon. Het blijft tot in de avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation.

0: Ik ben Rens Vink. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius waarop het Hantavirus uitbrak is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakt de GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. En zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. En bij een huis in Portugal is vannacht een brandbom ontploft. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. De voordeur en de gevel zijn beschadigd en er ontstond brand in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. En het weer, vandaag veel zon. Het blijft tot in de avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation

0: Ik ben Rens Vink, dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius waarop het Hantavirus uitbrak is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakt de GGD Rotterdam Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. Zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. En bij een huis in Portugal is vannacht een brandbom ontploft. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. De voordeur en de gevel zijn beschadigd en er ontstond brand in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. En het weer, vandaag veel zon. Het blijft tot in de avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Rens Vink. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius waarop het Hantavirus uitbrak is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakt de GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. Zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. En bij een huis in Portugal is vannacht een brandbom ontploft. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. De voordeur en de gevel zijn beschadigd en er ontstond brand in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. En het weer, vandaag veel zon. Het blijft tot in de avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Ik ben Rens Vink. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius, waarop het Hanta-virus uitbrak, is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakt de GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het Hanta-virus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. Zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. En bij een huis in Portugal is vannacht een brandbom ontploft. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. De voordeur en de gevel zijn beschadigd en er ontstond brand in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. En het weer, vandaag veel zon. Het blijft tot in de avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

0: kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een steekpartij in een huis in Rotterdam-Krooswijk is een man zwaar gewond geraakt. Hij moest naar het ziekenhuis. In het huis aan de Laanzichtstraat waren nog twee mensen aanwezig toen de politie aankwam. Dat waren een man en een vrouw. Zij zijn aangehouden. Het is niet bekend waarom de man werd gestoken en wat de twee anderen ermee te maken hebben. In Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam hebben mensen gisteravond last gehad van geluidsoverlast door het Tofflerfestival. Dat werd gehouden in het Roelangrakpark in Rotterdam-Noord. Er waren bijna 100 klachten bij Milieudienst Rijnmond. Mensen hadden vooral last van de zware bassen van de muziek op het festival. De Champions League winst van Paris Saint-Germain is in Frankrijk uitgelopen op rellen. Er zijn ruim 400 mensen opgepakt, waarvan de meeste in Parijs. Duizenden mensen gingen de straat op om de overwinning te vieren, maar dat liep uit op een confrontatie met de politie. 7 agenten raakten gewond. 6 voertuigen en 2 bedrijven raakten beschadigd. De Franse minister van Binnenlandse Zaken noemt het onacceptabel wat er is gebeurd. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben mensen gisteren massaal 911 gebeld omdat ze harde knallen hoorden in de lucht. Het bleek een meteoor te zijn die in de dampkring is verbrand. Dat gebeurde met een explosie die in een groot deel van de staat werd gehoord. De meteoor viel uiteindelijk uit elkaar op zo'n 60 kilometer hoogte. Voor zover bekend heeft het niet voor schade gezorgd op de grond. Het weer, af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.

0: Leo Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een steekpartij in een huis in Rotterdam-Krooswijk is een man zwaar gewond geraakt. Hij moest naar het ziekenhuis. In het huis aan de Laanzichtstraat waren nog twee mensen aanwezig toen de politie aankwam. Dat waren een man en een vrouw. Zij zijn aangehouden. Het is niet bekend waarom de man werd gestoken en wat de twee anderen ermee te maken hebben. In Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam hebben mensen gisteravond last gehad van geluidsoverlast door het Tofflerfestival. Dat werd gehouden in het Roelangrakpark in Rotterdam-Noord. Er waren bijna 100 klachten bij Milieudienst Rijnmond. Mensen hadden vooral last van de zware bassen van de muziek op het festival. De Champions League winst van Paris Saint-Germain is in Frankrijk uitgelopen op rellen. Er zijn ruim 400 mensen opgepakt, waarvan de meeste in Parijs. Duizenden mensen gingen de straat op om de overwinning te vieren, maar dat liep uit op een confrontatie met de politie. 7 agenten raakten gewond. 6 voertuigen en 2 bedrijven raakten beschadigd. De Franse minister van Binnenlandse Zaken noemt het onacceptabel wat er is gebeurd. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben mensen gisteren massaal 911 gebeld omdat ze harde knallen hoorden in de lucht. Het bleek een meteoor te zijn die in de dampkring is verbrand. Dat gebeurde met een explosie die in een groot deel van de staat werd gehoord. De meteoor viel uiteindelijk uit elkaar op zo'n 60 kilometer hoogte. Voor zover bekend heeft het niet voor schade gezorgd op de grond. Het weer, af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
5: Gospel Magazine.
6: Drechtstad FM.
7: Why should the devil have all the good music?
8: Gospel Magazine.
7: Addicted to.

Zo, en ik zeg een hele goede morgen. Wat gezellig dat je erbij bent hier bij Drechtstraat FM. Ik hoop dat je er zin in hebt, want we gaan er weer tegenaan met 2 uur gezonde radioactiviteit. Zo net na 10 uur in de morgen. En we gaan natuurlijk heel veel lekkere nieuwe muziek voor je draaien. Want de nieuwe release is altijd in het eerste uur. In het tweede uur hebben we deze week een schijnwerper, een schijf van 5, een schijnwerper flashback, een Nederlandstalig moment, uiteraard nog een overdrive naar Wij Houden het Holland. Het volgende programma op de programmering van Drechtstraat FM. En om niet te vergeten ook nog een column met Peter de Bos. Kortom, we hebben weer heerlijk veel te doen. Dus laten we maar snel doorgaan. Zo hebben we hier een nieuwe Kate Thompson. One day at a time.

Zon die weet altijd wel, wat zal ik zeggen, een soort van emotie in zijn muziek te zetten. En dat hoorde je dan ook in deze track weer. Zijn nieuwste single heet Light on Me. Daarvoor hoorde je dus Jimmy Clifton met de track Heaven Ain't Like What They Said. Zo, en dat is altijd dan weer zo'n titel dat je kan zeggen dat het een mond vol is. We gaan eens even kijken naar een nieuw album. Beter gezegd gaan we ernaar luisteren natuurlijk, dat mag duidelijk zijn. Het album heet Chameleon, is gemaakt door Mike Teasy. Hier is de titeltrack.

0: a
1: chameleon. This is The Chameleon.
2: Op zoek naar muziek met inhoud? Je hebt het gevonden!
0: Gospel Magazine.

0: My everything.
1: Oh, je hoort de muziek van Sally. De titel heet Satisfy en is afkomstig van de EP Of Days. Sally, als je haar op wil zoeken, dan schrijf je S-A-L, een spatie en dan L, Griekse I. Daarvoor hoorde je Mike Teasy met Chameleon. En dat is tegelijkertijd dan weer de titeltrack van een album dat hij gemaakt heeft. Is het tijd geworden om even de duivel in een, meer van vuur te gooien? Tenminste, daar gaat de volgende plaat over. Het heet namelijk Lake of Fire. Het is gemaakt door We The Kingdom. En je hoort hem hier op Dreadsat FM.

0: took a 180.
1: Je hoorde Sarah Reeves. Zij heeft een nieuwe EP gemaakt en die heet 180. En de titeltrack hoorde je daar dan ook van. En als je 180 opzoekt, dan gebruik je gewoon de cijfers. Dus met andere woorden, simpelweg 180 tik je in. En dan de naam Sarah Reeves erbij. En dan ga je het zeker allemaal vinden. Daarvoor hoorde je We The Kingdom en Lake of Fire. Is het tijd geworden om de zon weer eens eventjes op te laten gaan in je leven. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar Kate Stanford heeft daar wel een remedie voor. En daarom heet deze plaat Rise.

ja, je kan het natuurlijk blijven proberen om weg te rennen. Maar in dit geval gaat dat gewoon niet lukken. Je hoorde Jay Truth in samenwerking met Bo Fischer en Redeemed. En I Couldn't Run. Daarvoor hoorde je Kate Stanford en Rise. Is het tijd geworden om nog eventjes, ja, als het ware een soort van duikvlucht te nemen. Ja, dat doen we samen met Ivy Asher. De plaat heet Nosedive en staat op haar nieuwste EP, Somewhere in Between.

Freaky Day, je hoorde muziek van Switchfoot en Absolution. En dat is hun allernieuwste single. En het is even een tijdje geleden geweest dat we echt daadwerkelijk wat hoorden van deze band. Maar gelukkig is het allemaal weer lekker actief. Daarvoor hoorde je Ivy Asher en die plaat noemden we Nosedive. En ga je terugvinden op de EP Somewhere in Between. We hebben dan ook nog eens een keer een obsessie. Wacht even, dat doe ik niet helemaal goed. Want die had eigenlijk gewoon gelijk vol volume gestart moeten worden. Ik heb het over Ella Ray. Zij heeft ook een nieuwe single uitgebracht. En zoals gezegd, obsessie. Met andere woorden, obsession.

0: Ja, oh, wat een heerlijke nieuwe releases allemaal deze week weer. Je hoorde Joel Von en Over It met daarvoor Ella Ray en Obsession. Is het tijd geworden om het eens even te gaan hebben over Forrest Frank. Want deze meneer, zoals ik vorige week eigenlijk al vertelde, heeft een single uitgebracht en die heet Jesus is Alive. Op de socials maakte hij als het ware een couplet challenge. En dat betekent dus dat het lied bij Forrest Frank draaide en andere artiesten daar een couplet overheen moesten zetten, om het maar zo te zeggen. En nou, dat is nogal heel veel gedaan. En soms was het zelfs zo dat op de socials het erg irritant werd, omdat je iedere keer datzelfde melodietje voorbij hoorde komen, als je toevallig die bandjes allemaal volgde. En aangezien dat ik een programma maak, volg ik inderdaad al deze bandjes. Nou, wat doet het geval? Forrest Frank heeft eigenlijk wel een heel leuk ding gedaan. Hij heeft namelijk een single uitgebracht. Beter gezegd, bijna zou je een album kunnen noemen. Want Jesus is Alive staat daar namelijk maar liefst 19 keer op. 18 keer met een couplet van een andere artiest. En 1 keer het origineel van Forrest Frank zelf. Dus gaan we luisteren naar Forrest Frank. In dit geval gaan we even een coupletje beluisteren. Ook van Lost and Found, die in deze plaat voorkomt. Maar ik dacht bij mezelf van, nou, weet je wat, het is eigenlijk wel leuk om die toch nog mee te nemen. En aangezien dat single eigenlijk Volume 1 heet, ben ik benieuwd of dat er nog echt daadwerkelijk een volume toe komt.
1: Muhammad is still in his tomb, and Joseph Smith is still in his tomb, and Buddha is still in his tomb, and Confucius is still in his tomb, but there is one man who was not found in the tomb. I've been there.

leuk initiatief vindt van Forest Frank. In dit geval dus Forest Frank samen met Lost and Found en Jesus is Alive. En als je de single op gaat zoeken, dan kan je nog heel veel meer versies van deze plaat horen. En dat dus met allerlei andere artiesten die dus allemaal hun eigen couplet erop gezet hebben. En dat zorgt ervoor dat het een bijzonder gevarieerd iets is. Alleen natuurlijk dat Jesus is Alive blijft iedere keer terugkomen. Dus wat dat dan gaat, moet je daar dan wel even tegen kunnen als je hem daadwerkelijk 19 keer wil gaan beluisteren. Goed, we gaan ons zo langzamerhand opmaken voor het nieuws van 11 uur. En daarna ben ik nog even terug natuurlijk met een uurtje gezonde radioactiviteit. Daarin een schijnwerper, een schijf van 5, een schijnwerper, flashback, Nederlandstalig moment en een column met Peter de Bost van Graafwoord. Kortom, we hebben veden weer echt heel veel te doen. We gaan dit uurtje verlaten met Brave Church Music in samenwerking met Evan Craft. En het is een fijn plaatje om mee te zingen. Het heet Be Brave en ik zeg tot straks.

0: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man en een hond zijn vannacht gered door de bovenbuurman toen hun huis in brand vloog in Schiedam-Oost. De brand begon rond 1 uur aan de Van Marumstraat en zou zijn ontstaan door een vergeten pannetje op het vuur. De bewoner stond daarna in de deuropening te zwaaien en is meegenomen door de bovenbuurman. Hij bleek rook te hebben ingeademd en moest naar het ziekenhuis. Hoe het met de hond gaat is niet bekend. Een dollemansrit in Rotterdam-Feyenoord vanmorgen. Er werd een lantaarnpaal uit de grond gereden op de Beierlandse Laan en er werd een prullenbak geraakt. De bestuurder sloeg op de vlucht terwijl zijn motorkap open was gevlogen. Ver kwam de brokkenpiloot niet, de auto was zwaar beschadigd en er lag een spoor van koelvloeistof op de weg. De politie kon hem stoppen op de Vlasakkerstraat en was verbaasd dat de auto nog zo ver was gekomen. Op een parkeerplaats in Spijkenisse is vanmorgen vroeg iemand neergestoken. Dat gebeurde bij of in een auto op de Flamingohoek. Op straat lag veel bloed. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders was het slachtoffer er slecht aan toe. Na de steekpartij zijn een man en een vrouw gevlucht in een auto. Er is nog niemand aangehouden. En op een atletiekwedstrijd in de Amerikaanse staat Oklahoma heeft een Nederlander voor het eerst een discus van 2 kilo verder geworpen dan 70 meter. Dat deed de 23-jarige Ruben Rolvink uit Delft. Hij neemt met 70 meter 23 het Nederlands record over van Shaquille Emanuelson, die vorig jaar ruim 69,5 meter gooide. Daarvoor was het Nederlands record 34 jaar lang in handen van Erik de Bruin uit Hardingsveld Giessendam met iets meer dan 68 meter. Het weer, af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
5: Gospel Magazine.
6: Drechtstad FM.
7: Why should the devil have all the good music?
5: Gospel Magazine.
7: Addicted to Jesus. A to J.
8: I wanna live a life surrendered.

Rico Groot mochten het tweede uur gezonde radioactiviteit openen met Bless Your Holy Name. Zo, en dan zeg ik welkom in het tweede uur. Straks hebben we een schijnwerper flashback met Dre Day Ministries. De formatie Hoopvol zetten we in de schijnwerper. We hebben een column met Peter de Bos van Graafwoord. En Martijn Buwalda komt een Nederlandstalig liedje zingen. En ik heb één verband met natuurlijk Pinksteren. Het woord Spirit losgelaten op de platencollectie. En daarmee de schijf van 5 samengesteld.

tweede dame die nog een uurtje mocht meezingen, om het maar zo te zeggen. Nou ja, uurtje meezingen, een liedje meezingen. Dat was Caitlin Dennis en Always There.

0: Mr. Dre Day Ministries. Je hoorde Breaking Chains nog. Vorige week stond hij in de schijnwerper met 3 tracks. En deze draaiden we nog eventjes om het sfeertje mee te krijgen van de schijnwerper van vorige week.
1: Spot uit! Schijnwerper aan.
0: En de schijnwerper deze week zetten we op een formatie die zichzelf Hopeful noemt. Het is eigenlijk een beetje alternatieve indie rockband uit Californië. En het is gevormd door vrienden die in hun jeugd eigenlijk al met elkaar opgroeiden in de kerk. En tijdens het opgroeien waren ze ook actief in de zogenaamde surf scene, zoals eigenlijk een beetje hoort natuurlijk bij de Californische kust. En nu maken ze dus indie muziek met als doel de hopeloosheid die je misschien voelt eigenlijk een beetje te verdrijven. Dus laten we maar eens gauw gaan luisteren. Zometeen hoor je Get Me Out of the Way. Daarna eigenlijk een kerstliedje, Let the Season Come Alive. Maar we beginnen met Like I Am Yours. Kortom, in de schijnwerper staat de formatie Hopeful.

0: Ja, eigenlijk een kerstliedje en dat met Pinksteren. Ja, dat kom je ook niet iedere dag tegen, zullen we maar zeggen. Je hoorde Hopeful en Let the Season Come Alive. Uitgebracht in eind 2025. Daarvoor hoorde je Get Me Out of the Way. En als eerste Like I Am Yours. Kortom, in de schijnwerper stond dus onze grote vrienden van Hopeful. En dat betekent dat zij volgende week weer in de schijnwerper Flashback staan. Tijd geworden om eens even te gaan luisteren naar onze grote vriend Peter de Borst van Graafwoord. Hij heeft weer een column geschreven en voor ons ingelezen. En het gaat op dit ogenblik over Ik dacht het niet.
1: Column dacht het niet. Ooit mocht ik me onderdompelen in een leuke workshop. In mijn geval een workshop als verhalenverteller over Bijbelverhalen vertellen. Bij de Vertelacademie Utrecht. Het was energiegevend. Sowieso is het soms goed om jezelf eens te prikkelen. Uit te dagen en iets te leren, iets nieuws. Dat kan door een cursus, opleiding, reis naar een onbekend gebied, nieuwe mensen ontmoeten of een goed boek lezen. Doe jij dat wel eens? Jezelf prikkelen om te leren? Het oude boek, de Bijbel, bevat een enorme massa aan verhalen. Ontzettend divers, van zeer korte verhalen, van maar een paar zinnen, tot uitgebreide epistels over het leven van bepaalde personen. Gelijkenissen, waargebeurde verhalen, good feeling verhalen, spannende verhalen over achtervolgingen en moord. Fantasieachtige verhalen, filosofische verhalen, oorlogsverslagen, geschiedenisverhalen, feitenrelaties, geboorteregisters, scheppingsverhalen, biografie, poëzie, liedjes, autobiografieën, drama's, tot krachtige spreuken en gezegden. Een hele rij. En je kunt het allemaal vinden in dat bijzondere boek. Eigenlijk is al hetgeen wij heden te dagen kennen, stijlen, soorten binnen de literatuur, wel op een of andere wijze ook in dat oude boek terug te vinden. Best wel bijzonder, toch? Ach, ik ken die verhalen al wel allemaal. Hebben mij niks meer te vertellen, hoor. Bevat alleen oud nieuws. Ze hebben geen nieuwswaarde voor de dag van vandaag. Het is niet actueel. Het zouden zomaar wat gedachten of reacties kunnen zijn van een van de luisteraars of lezers. Of misschien heb jij helemaal niets met het geloof. En denk je dat alles wat in dat oude boek staat maar één doel heeft, jou het geloof aan te praten? Ik dacht het niet. Het zijn oude verhalen die juist ook in 2026 zoveel te vertellen hebben. Zoveel nieuwe inzichten kunnen geven, handreikingen. Misschien zelfs houvast een richting. En of je nu gelooft of niet, het zijn verhalen die je wat kunnen leren. Die ook in 2026 toepasbaar zijn en input kunnen geven voor jouw dagelijkse leven. En elk verhaal levert ook weer nieuwe verhalen op. Een ontelbaar aantal. Tijdens de workshop stond het Bijbelverhaal van een overspelige vrouw centraal. De schriftgeleerden en farizeeërs, dat zijn de Bijbelgeleerden, brachten een hoer bij Jezus en stelden hoe zij gestraft moest worden. Want de wet zei immers dat ze gedood moest worden. Dus in hun ogen kon Jezus niets anders dan deze vrouw te laten doden. En als hij dat zou ontraden, ja, dan konden ze hem aanpakken omdat hij de wet en de regels overtrad. Hun doel was niet het straffen van die vrouw, maar om Jezus te kunnen aanvallen en te beschadigen. En die zogenaamde vrome mannen vonden het blijkbaar geen enkel probleem om een vrouw in kwetsbare positie, want dat was je als je overspel als vrouw had gedaan in die dagen, om die te misbruiken voor eigen doel en belang. Herkenbare strategie die tegenwoordig nog steeds toegepast wordt. Denk alleen maar aan heel het vluchtelingendebat. Ken je dat? Dat jij gedwongen wordt tot een uitspraak, tot een keus, puur om je in de hak te zetten, om je klem te praten, om je misschien wel belachelijk te maken, om je in een hokje te zetten, om je te dwingen partij te kiezen, dat je voor of tegenstander moet zijn van bepaalde wetten of regels. Hoezo niet actueel? Jezus liet er stil te vallen, tekende wat in het zand. Soms is even stil zijn echt de juiste keuze. Even nadenken. Even rust pakken. Even niet impulsief of vol emotie reageren, maar gewoon tot 10 tellen, zeg maar. De kracht van stilte gebruiken is mijn inziens nog echt een onderschat iets. Ik hoop deze kunst ooit eens echt goed te kunnen beheersen in mijn dagelijks leven. Toch blijven die geleerden en wijzen aandringen. En toen begon Jezus te spreken, een paar woorden. Wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. En daarna ging hij weer in stilte in het zand tekenen. En een daar staat te lezen, de mensen dropen af. Want er was namelijk niemand zonder zonde. Niemand durfde een steen te gooien. Reken maar dat er al een aantal meelopers klaar stonden met een kei in hun handen te wachten op, ja, sensatie. Maar ze lieten de steen uit hun handen glijden en dropen af. Een prachtige reactie van Jezus. Geen keus voor of tegen de wet en de regels. Maar de keus om een woord te spreken van liefde. De keus om niet te oordelen, om niet te veroordelen, maar de keus om de richting van liefde te geven. En daarmee iedereen een spiegel voor te houden. Niet als bestraffing, maar als kans om te leren om een beter mens te worden. En juist heet het de dag is dat een mooie wijsheid. Laten we vandaag de dag relaties, familieverbanden, collegiale teams, buren, wijkbewoners, geloofsgemeenschap en zelfs de samenleving uiteendrijven door de voor- of tegenstellingen? Of kiezen we de weg van liefde? De weg die de boel bij elkaar wil houden. De weg van verbinding en heling. Polarisatie kan namelijk alleen bestaan, beste mensen, door twee tegenovergestelde polen. Als je die polen weghaalt, zal er verbinding ontstaan. Misschien iets om over door te denken. Jezus bleef alleen achter met de overspelige vrouw en zei: ik veroordeel u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Ook over deze woorden zou ik veel kunnen zeggen, maar dat doe ik nu niet. Het is een column, geen bijbelstudieartikel of preek. Dan zou ik hier wel eens heel graag een preek van de leek overhouden. Maar mocht je zelf eens meer willen lezen over dit verhaal, dan kun je dat vinden in Johannes 8, vers 1 tot en met 11. Misschien een mooie uitdaging voor de komende weken. Probeer niet eens een ander klem te praten of verbaal in een hoekje te drukken. Probeer een ander eens niet te veroordelen als ze niet dezelfde mening hebben. Probeer niet zwart of wit te denken en te handelen. Maar kies de middenweg. Probeer niet bij te dragen tot polarisatie, maar breek polarisatie af met beide handen. En laat je niet ontlokken om partij te kiezen. Juist als het alleen maar tot doel heeft om anderen neer te halen, weg te zetten of uit te sluiten. Probeer de middenweg van liefde te volgen. Liefde met de kleine of grote L. Deze workshop heeft mij weer heel veel inspiratie gegeven. Om nog meer met andere ogen te kijken naar het oude boek. Oude en nieuwe verhalen. Maar vooral met andere ogen te kijken naar mijn medemens. Ook al maak die andere keuzes in het leven dan dat ik zou doen. Inspiratie om nog meer de keus voor de liefde te maken. Oud boek, stoffige verhalen. Ik dacht het niet.

0: alles is mooier in de lente. Maar de muziek van Martijn Buwalda. En ja, weet je, ik had eigenlijk niet echt een liedje, tenminste niet een Nederlandstalig liedje, wat echt daadwerkelijk bij de column paste. Dus ik dacht bij mezelf, nou, ik neem deze leuke gewoon mee. En die is van Martijn Buwalda. Afijn, dat heb je gehoord. Het Nederlandstalig moment titelde Alles is mooier in de lente. En ja, zeker met deze temperatuur is dat wel waar.
1: De beste hits hoor je hier. Gospel.

een remix van Spirit in the Sky. Eigenlijk een waanzinnig oud liedje, maar op deze manier in 2023 weer nieuw leven ingeblazen. Het woord Spirit heb ik losgelaten op de platencollectie om daarmee de schijf van 5 samen te stellen. De reden is natuurlijk dat het Pinkster is, wat wij dan als christenen vieren, de uitstorting van de Heilige Geest. En daarom dit woord gekozen en 5 platen daarbij uitgezocht. Zoals deze van Aaron Cole samen met Tanrock. Deze heet Usher in the Spirit.

Stephanie Havik en Holy Spirit Fire. Ja, dit soort platen zijn toch alweer wat ouder, hè? De meeste komen zo rond de 2021 dat ze uitgekomen zijn. Ja, zo heb ik er de volgende ook nog eigenlijk. Die komt ook uit 2021. We gaan even de gevechtsgeest opzoeken. Het heet dan ook Wow.

0: Op deze manier zijn we dus geëindigd met de schijf van 5. Hoor de muziek van Patrick Mayberry en wat knalt die plaat eruit, zeg. Ja, het is in eerste instantie een vrij rustige plaat. Maar als die dan eventjes verder gaat, dan word je er ineens toch wel een beetje wakker van. Holy Spirit kwam met daarvoor Samuel Day en Warrior Spirit. Alle twee de platen kwamen uit 2021. En ja, de schijnwerper flashback is gedaan. En dat betekent dat we onze plichtplegingen gedaan hebben. Ja, we zijn natuurlijk wat later, want de column was vrij lang. En de schijnwerper duurde ook even ietsje langer. Maar ach, weet je wat? Dat mag de pret zeer zeker niet drukken. Want we zijn klaar met de plichtplegingen.
1: Kies voor muziek met inhoud. Kies voor Gospel Magazine.
2: Techstad FM.

0: Zo, de basjes zijn ook weer getest, om het maar zo te zeggen. Helaas, het is de waarheid, maar we moeten afscheid van je gaan nemen. Zoek je mij eventjes op Facebook, dat is bijvoorbeeld Theo Boer, en je ziet een kruis met uitzendstralen staan, dan is dat het account dat ik gebruik voor Gospel Magazine. En dan mag je, als je dat wil, een vriendschapsverzoek sturen. We hebben ook een pagina op Instagram, dat heet gospelmagazine.rtv, gospelmagazine.rtv. En natuurlijk een playlist op Spotify, waar je ook de nieuwe releases terug kunt luisteren en heel veel andere gospels. Gospel Magazine even aan elkaar schrijven en ook daar hetzelfde logo. We gaan je alvast een beetje warm maken voor Wij Houden Het Hollands van collega Rob, want die komt hierna. Ik zou zeggen, daar heel veel plezier mee. We gaan eruit met De Lize, een Nederlandstalige track uit 2023. Het heet De Diepte In. En ik hoop je de volgende keer weer te treffen bij Drechtstad FM.
1: Je bent geen type dat zomaar wat doet. En zomaar denkt, komt best wel goed. Je graaft eerst iets dieper, duikt er recht in.

0: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij de Nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is ruim 320.000 euro opgehaald. Bijna 2300 wandelaars liepen daarbij langs plekken waar vooral vrouwen zich onveilig voelen. Het geld wordt gebruikt om de veiligheid van jonge vrouwen op straat te verbeteren. Burgemeester Carola Schouten zei bij de start van de wandeltocht dat het geen vrouwenprobleem is, maar een probleem van iedereen waarvan je niet kan wegkijken. 5 geparkeerde bestelbusjes hebben vanmorgen in brand gestaan in Rotterdam-IJsselmonde. Ze stonden op een parkeerplaats aan de Akkeroord. De schade aan de busjes is groot. Ze zijn alle 5 flink beschadigd aan de voorkant. De oorzaak van de brand is niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan door de politie. Op een parkeerplaats in Spijkenisse is vanmorgen vroeg iemand neergestoken. Dat gebeurde bij of in een auto op de Flamingohoek. Op straat lag veel bloed. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders was het slachtoffer er slecht aan toe. Na de steekpartij zijn een man en een vrouw gevlucht in een auto. Er is nog niemand aangehouden. Bij een restaurant in het Brabantse Werkendam is vannacht iemand gewond geraakt bij een ruzie. Er werd ook vuurwerk de zaak ingegooid. Volgens Omroep Brabant heeft de vechtpartij te maken met een bekerfinale in het amateurvoetbal die gisteren uit de hand liep. Die ging tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De wedstrijd werd gespeeld in Wijk en Aalburg en liep uit op een vechtpartij op de parkeerplaats. Het weer, af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
5: Wij houden het Hollands.

Zo, daar zijn we dan weer. Goedemiddag allemaal. Het is ruim 7 minuten over 12 uur. En dat betekent dat we weer gaan beginnen met Nederlandstalige plaatjes. We zijn weer helemaal compleet in de studio. Nou, bijna helemaal compleet. Maar de artiesten zijn er ook al. Pierre van Dam en natuurlijk ook Nick Nicolai. Waar we het eerste uur mee gaan vullen. En dat is ook hartstikke gezellig natuurlijk. Ze hebben nieuwe singles en die gaan heel goed, moet ik zeggen. In de tweede uur hebben wij bezoek uit België. En Ronnie Tober die neemt Kurt Krabbe mee. En die komt van een eindje weg. Ook Donnie Ponsen komt nog naar de studio. Dus we krijgen het druk.

0: Justin de Wild en Cheerio. Wat een lekker plaatje is dat toch. Ja, ik gun hem het helemaal natuurlijk. En hij komt al verschillende jaren bij ons. En ja... Nou ja, verschijnende jaren, Pierre. Volgens mij kom je al meer dan 10 jaar bij ons, hè? Ja. Toch? Ja, we zetten je er even bij. Sorry.
1: Ja, nee, dat zeker. We komen al een aantal jaartjes bij jullie. Maar ja, ik moet zeggen, ik vind het ook gezellig. En ik vind het leuk. En met jullie al, ja, sommige uitgezonderd. Maar ja, die tegels zetten, dat is er een. Nee, maar ik vind het altijd leuk. De verzorging is goed. En ik zeg het ook als artiesten vragen, hey, gedaan en daar naartoe, wie dan nog niet geweest zouden zijn. Ja, dan moet je naartoe gaan. En het helpt gewoon als het gezellig is.
0: Zo is het. Samenspelen de wedstrijd.
1: Ja, ik vind het leuk. Hè. Je komt, nou ja, dat zal Nick ook meegemaakt hebben. Je komt bij stations en dan zitten ze met een papegaai op beschouwer. En je loopt langs het dressoir. En dan zegt ze, hey, ja, vertel even wat je doet en wat heb je gedaan en wat is je naam. En dat ze, nou, je vertel je het hele verhaal. Dan zeg je, oh ja, leuk. Ja. Nou, kom nog maar je plaatje en dan ga je weer, weet je wel.
0: Ja, maar dat is niet zo.
1: Nee, dat zit je
0: bij ons niet in ieder geval. Hey, waar we vandaag over gaan praten met jou is natuurlijk je grote voorbeeld. Je vriend, mag ik wel zeggen. Ja, je neef.
1: Ja.
0: Of het is een neef, een neef, volle neef van je.
1: Ja. Koos moeder en mijn vader waren broer en zus.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja, we kunnen hem niet loslaten. Hè? Als je hier de foto's bekijkt, 40 jaar geleden, stond ik hem al met hem op de foto.
1: Ja.
0: En vandaag de dag, we blijven ze plaatjes gewoon draaien.
1: Ja, gelukkig wel. Ik moet je zeggen, we hadden het buiten uitzending erover. Ik vind niet dat Koos alle credits heeft verdiend.
0: Hmm.
1: Of gekregen heeft wie die verdient.
0: Maar daar hebben we het wel eens meer over gehad. Hè?
1: Ja, maar misschien is dat ook wel door Joke. Joke is heel nuchter. Hmm. Die geeft daar ook niks om. Maar bij Hazes... Er zat natuurlijk heel de arena vol. Prachtig mooi. Ik vond het een geweldige zanger. Maar ja, Hazes was een originele Feyenoord supporter. Als de Ajax hier dat weet, dan graven ze hem op, steken ze hem nog een keer in de brand.
0: Ja, zo zie je dat van Rachel. Die buit het helemaal uit, hè?
1: Ja.
0: En Joke, ja, die is gewoon op de achtergrond. Christa, die schrijft boeken volgens mij.
1: Ja,
0: en is met hele andere dingen bezig.
1: Ja.
0: Hoe wordt het... De cadeautjes die we hebben gekregen van Koos natuurlijk, die liedjes, die moeten we in stand houden. En daar werk jij aan mee.
1: Ja, op deze manier. En dat was ook is voor mij in de opzet. Tuurlijk, je hoopt dat zoiets scoort. Maar ik had meer het scoren dat ik denk... het is zo'n Koos figuurlijk in leven te houden.
0: Mm-hmm.
1: Van André zal in de lengte de dagens muziek gedraaid worden. En bij Koos is het dan toch wat minder. Terwijl Koos is de enige artiest op de hele wereld... die met 3 hits tegelijk in de top 10 van de top 40 stond.
0: Ja.
1: Michael Jackson niet, Bruce Springsteen niet, Hazes niet... Dan denk je, ja, wie is er dan groter? En hoef je niet alleen naar aantallen te kijken. Maar dat speelt natuurlijk wel mee.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk, nogmaals, als ik Koos op deze manier in leven kan houden, dan is het heel mooi.
0: Hij heeft zoveel mooie liedjes gemaakt.
1: Ja,
0: dit is eigenlijk een van de bekendste. Heb je expliciet voor dit nummer gekozen?
1: Ja, in eerste instantie wel. Want ik vroeg ook via het internet, want daar hadden mensen nog niet echt een idee dat ik dit aan het doen was. Mm-hmm. Om een nummer van Koos uit te zoeken. En het is natuurlijk moeilijk, want hij heeft zat nummers gemaakt, die ik heel mooi vind. Maar sommige nummers, die lenen zich daar ook niet voor. Want deze is, dat zullen mensen straks wel horen, deze is iets meer in uptempo.
0: Ja.
1: En ik hoorde bijvoorbeeld ook van een zanger, die deed Ameland in een iets snellere versie. Persoonlijk, maar is persoonlijk, ik vind dat niet bij het nummer passen.
0: Nee.
1: Maar de andere, die zegt, ja, ik vind het geweldig. Dus het is ook moeilijk. Hè? Wat voor de een leuk is, is voor de ander weer heel slecht. En dat is altijd een hele moeilijke afweging, vind ik.
0: Mag ik zeggen dat je hem eigen tijds hebt gemaakt?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we hem naar deze tijd hebben gebracht. En niet te veel hoempapa, niet te veel gekkigheid. En je kan er ook een houseversie of iets van maken.
0: Precies.
1: Maar ik denk dat je het ook wel in mijn idee, dat je het ook wel in de nalatenschap van Koos moet laten staan. Dat het Koos waardig is. Want ik weet zeker, als Koos, als hij boven meekijkt, dan zou hij tegen, en ik weet precies hoe hij het zou zeggen, zegt hij, ja jongen, prachtig, ga maar niet op kerstband. Standaard.
0: Ja.
1: Dat had hij echt gedaan. En dan had hij zijn eigen verscheurde foto nooit meer gaan. Want dit vindt hij geweldig.
0: Ja, mooi hè?
1: Ja,
0: zet hij ook altijd.
1: Prachtig. Schitterend.
0: We gaan hem doen, Pierre. Hier is die.
1: Helemaal leuk.
0: Jouw versie van Ik verscheurde je foto. Ja.

0: natuurlijk zijn deze nummers al verschillende keren gecoverd, Pierre. Maar ja, ja. Ik vind toch dat je qua intonatie, dat zei ik net ook al even buiten de uitzending, dat je dichter bij je in de buurt komt.
1: Ja, weet je wat het is?
0: En je net zei je al van, je moet zijn nummer in zijn waarde laten. Ja, en dat heb je bij deze heel goed gedaan.
1: Ja, omdat ik denk dat het voor mij misschien wat makkelijker is als van een ander. Omdat Koosje en ik volle neven van elkaar zijn. Mm-hmm. Dus ik hoef mijn stem ook niet te verdraaien.
0: Nee.
1: Het is, je let tegenwoordig, dat zei we net ook, je let meer als je zit te praten. Meer op je articuleren, dat het allemaal duidelijk is.
0: Maar jullie hebben ook die Amsterdamse tongval.
1: Ja,
0: weet je wel.
1: Ja.
0: Dus één is twee natuurlijk, toch?
1: Ja, het lijkt heel erg op elkaar. En daarom was vroeger in 1990 de Sound Michel was voor mij gesneden koek.
0: Mm-hmm.
1: Want ik deed zijn het jogen.
0: Ja.
1: Ja. Dat was voor mij makkelijk om te doen. Want ik hoefde niet de artiest na te doen. Ik hoefde alleen Koos de Truijen te trekken. Ja. En ik was Koos.
0: Precies, je hoefde niet te acteren.
1: Nee. En dat scheelt natuurlijk. Hè. Of dat mensen hun stem verdraaien om de artiest te zijn. En dat heb ik dan niet. Maar ik heb natuurlijk het geluk gehad. Dat Koos dat pad al helemaal had geplaveid. Ik kon er naar kijken. Hoe doe je het? Uh-huh. En hoe ga je met de mensen om? En daar heb ik heel veel aan gehad. En dat is voor de artiesten vaak in deze tijd is heel moeilijk als je niet iemand bij hebt. Ik denk dat het voor Nick en daarentegen veel moeilijker is geweest voor mij. Want die moest ze eigenlijk nog steeds bewijzen.
0: Ja.
1: En niet omdat hij erbij, maar ik zei het net buiten de. Ik vind Nick echt een hele goede zanger.
0: Is hij ook?
1: En ik krijg niet de credits in Nederland wie die verdient.
0: Mm-hmm.
1: En dat vind ik heel jammer. Want dan word je niet op waarde word je neergezet.
0: Schat, ja.
1: Ja, vind ik jammer.
0: Maar wat dat betreft heb jij al een prachtige carrière achter de rug.
1: Ja, ja.
0: 1990 zijn we begonnen met jou te draaien. Typisch Pierre.
1: Ja,
0: ik weet zeker dat ik hem nog in mijn collectie heb. En heel veel andere cd's ook van je. Eigenlijk teer je nog steeds daarop, hè? Toch?
1: Op die nummers die er toen op stonden. En er zijn later ook wat albums daarna uitgekomen. En daar kregen we nog wel wat noteringen in de hitlijsten mee. Maar uiteindelijk, de Bruine Café, dat blijft altijd boven water. Mm. Dat is bij Koos natuurlijk ook. Ja. En dat zal bij Nick ook als je een hit hebt.
0: Zeker. Dan
1: de eerste hit, die blijft altijd staan. Want de een wordt dan als een hitje. En de ander door een programma word je bekend. En daar word je altijd mee geassocieerd.
0: Mm-hmm.
1: En dat is niks mis mee. En daarom, ik begrijp niet van hele bekende artiesten, dat ze dan zeggen, nee, dat nummer, dat zing ik niet meer.
0: Nee.
1: Hoezo? Daar is het mee begonnen. Daar mag je toch trots op zijn, weet je?
0: Ja, dat is je evergreen, man. Toch?
1: Ja, maar het is natuurlijk altijd, de tijd is sneller geworden. De mensen hebben meer hoenpapaai, meer gekkigheid.
0: Mm-hmm.
1: En wil je je daaraan aanpassen? Soms moet je een beetje mee in de tijd. Zoals bijvoorbeeld wat we met Verscheur die foto hebben gedaan.
0: Ja.
1: Maar de klassiekers blijven natuurlijk ook nog wel in leven.
0: Zo is het. En die mogen we niet vergeten.
1: Nee, dat zeker niet. Maar die jeugd heeft natuurlijk een heel ander idee van die muziek als wie wij hebben.
0: Ja. We gaan even naar je buurman. Nick, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Leuk dat je er weer bent, man.
2: Yes.
0: Ja. Hey,

0: We hebben het over een beetje over covers, maar eigenlijk is Rosie... Ja, het is een eigen tekst, maar ja. Het is wel een heel oud nummer natuurlijk. We gaan even terug in de tijd, ik denk eind jaren 70 misschien wel. Van Pussycat, hè?
1: Ja, klopt. Georgie.
0: Hoe kom je nou op zo'n nummer, man?
1: Nou ja, het was eigenlijk weer het idee van mijn manager en producer, Frank Verkooyen. En ja. Die kwam met dit idee en ik vond het eigenlijk wel leuk klinken. Dus ik dacht, we gaan het gewoon doen en we zien waar het schip strandt. En ja. Hij loopt best wel goed, vind ik, dus
0: precies.
1: Ik ben er hartstikke trots op.
0: Ja, we gaan hem natuurlijk zo draaien. Maar eerst even wat andere dingen. We hebben je natuurlijk, wanneer was het vorig jaar gezien op televisie?
1: Even kijken, dat was in januari, afgelopen januari.
0: Afgelopen januari, ja. De tijd gaat zo snel, vriend. Ja. En dat was met het programma.
1: Even, The Winner Takes It All.
0: The Winner Takes It All, ik vergeet het. Ja, heel veel artiesten die hier ook regelmatig binnenwandelen, die waren daar ook in te zien,
1: klopt.
0: Natuurlijk.
1: Klopt.
0: Richel, nog een paar.
1: Ray Benjamin was
0: Ray
1: er ook.
0: Benjamin, ja. Inderdaad.
1: Ja.
0: Hoe kom je nou daarop om daar aan mee te doen? Word je daarvoor gevraagd?
1: Of? Nou ja, ik was er eigenlijk voor gevraagd. En het leek me wel een leuk concept om een keer mee te maken. Omdat het een heel nieuw programma was in een nieuw jasje. Mm-hmm. Dus ik dacht, waarom ook niet?
0: Ja, het is wat anders dan The Voice en zo, hè, weet je wel?
1: Ja, het is heel anders. Je staat gewoon op een vloer en dan word je door een computer uitgedaagd. En dan moet je iemand die naast jou staat of achter je staat of voor je staat, moet je uitdagen.
0: Mm-hmm.
1: En dan moet je kijken of je hopelijk kan winnen van diegene.
0: Brengt zo'n tv-programma jouw credits, krijg je daar meer optredens door? Mensen zien jou op televisie.
1: Je merkt wel dat de optredens wel weer harder gaan, ja. Dus mensen zien je weer en willen je dan ook wel weer boeken. Omdat ze dan weer zien dat je bijvoorbeeld een goede performance hebt neergezet.
0: Mm-hmm.
1: En dan, dat kan je wel goed merken, ja.
0: Ja. Nou, dat verdien je ook.
1: Ja, toch? Ik zeker, absoluut. Ja.
0: We gaan je nummer doen. Hier is die, Nick Nicolai en Rosie.
2: Hey, hi.

0: Radio bij Wij Houden het Hollands natuurlijk via Drechtstad FM, via Merve Radio, via Atos Radio en ook via RTV Ridderkerk. Op DAB zijn we te beluisteren, kanaal 6A in Zuid-Holland. En natuurlijk online, ja, dan gaan we de hele wereld over. Zo makkelijk is dat natuurlijk tegenwoordig. Yannick, Rosie en jij zei al manager, ja, producer, Frank Verkooijen. Pas geleden was hij nog hier. En ja, dat is ook zo'n tovenaar van liedjes, hè?
1: Ja, die hoort af en toe een liedje en dan maakt hij er weer een heel nieuw nummer van. Dat is echt bizar.
0: Mm-hmm. Heb je dan ook nog een eigen inbreng in zo'n nummer?
1: Nou ja, mijn vorige nummer die ik heb gedaan, heb ik dat wel gedaan. Heb ik ook zelf echt een stuk geschreven. Maar dat kwam omdat ik toen niet uit mijn vader was verloren. En toen ben ik ook zelf gaan schrijven, zeg maar. Maar bij dit nummer, dit had hij, zeg maar, dat kwam in zijn op en hij was gaan schrijven. En toen liet hij het horen en toen dacht ik, ja, leuk nummer.
0: Ja. Hoe wordt hij een beetje opgepakt door de Nederlandse radio en
1: hij is nu,
0: streaming en dat soort dingen?
1: Hij is nu 2 weken uit. Hij is nu 10.000 keer gestreamd.
0: Nou.
1: En ja, volgens mij loopt hij best wel lekker. Goede reacties ook op social media. Dus, ja.
0: Kijk, daar gaat het om, toch?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hoe staat bij jou, Pierre, met ik verscheurde je foto?
2: Ja, het gaat goed. Bij mij is hij ook 10 keer gestreamd. Dus. Nee, ik moet zeggen, ik volg het niet zo met alle respect. Ik hoor het van de maatschappij en die houdt me op de hoogte daarvan. En ik vind het altijd een vertekend beeld, het hele media gebeuren. Mm-hmm. Het is hoe het met die download zit. Ja. Het geeft voor mij altijd nog wel eens een vertekend beeld. Ik vind altijd, vooral als je in het land werkt.
0: Ja, maar Wolter had er altijd zo'n mooi gezegd over. Hè? Beter een hit in het land dan in de krant, zegt hij altijd.
2: Nou ja, dat is zeker zo. En nou, maar is het voor Wolter natuurlijk een ander verhaal. Want je hebt dan een bepaalde ingang heb je wel voor hem beschikbaar. Uh-huh. Wat voor ons dan misschien wat moeilijker is.
0: Ja.
2: Maar voor iedereen is het een ander gebeuren. En dat wil niet zeggen als je nu weinig streams of veel streams, dan dat een wel of geen hit is. Want een half jaar later of een jaar kan het alsnog een hit zijn of nog groter worden. Ja. Het is altijd het moment. En vooral de gunfactor komt er heel erg bij kijken.
0: Maar ook, net wat je zegt, het moment, hè?
2: Nou ja, ook het moment.
0: Dat is ook wel een factor
2: die meespeelt. Ja, ik had het Bruine Café in 1990, dat liep de top 40 in. En daarna bracht ik een single uit, je moet maar doen wat je niet laten kan. Nou, dat kwam op nummer 2 in de tipparade. Dat zou de week erop de top 40 gaan lopen. Toen brak de golfoorlog uit. En toen zei ze bij de tros, ja, dat kunnen we niet meer draaien.
0: Nee.
2: Oké, nou, dat wordt dan geen hit. En daarna kreeg ik er nog eentje en jij maakt mijn dag weer goed. Ja, dat was ook zoiets. Toen gebeurde er weer iets. Zei ze, ja, dat kan hem ook niet meer draaien. Dus dan heb je 3 keer anders een top 40 hit. Dan verandert er ook een heleboel situatie. Voor mij verandert er helemaal niks.
0: Nee.
2: Dus ja, het is jammer. Het is een teleurstelling. Maar ik stap er ook wel zo overheen. Ik kan liggen huilen. Maar uiteindelijk, toch? Het wordt dan toch geen hit.
0: Je kan niet altijd 6 gooien, Pierre.
2: Nee, ik ben met een 3 ook tegenwoordig tevreden.
0: Zo is het. Dus praten zo.

0: Ja, de koning van de Polonaise natuurlijk, dat is die Marco de Hollander. En volgens mij was je er pas geleden nog, Pierre, of niet?
1: Ja, deze week zat ik bij Marco. Ja, altijd, maar die kom ik al jaren.
0: Afgelopen woensdag ook?
1: Ja, zijn vader deed vroeger Disco
0: Henkie. Ja,
1: dus toevallig had ik met Marco over. Toen was Marco nog een klein jochje die hier rondliep. Ja, voor mij, dat zeg ik. Mijn eerste zinger kwam uit in 86. Nou, reken maar uit, we zijn wat jaartjes verder.
0: Ja.
1: Dus al die jaren kom ik al bij ze. En ook op feesten en partijen bij hun. Dus ja, dat is dan leuk dat hij nou zelf bezig is. En hij doet het goed, hij doet het leuk.
0: Precies. Nou, we hebben het nu over jou natuurlijk en over Nick Nicolai. We gaan zo natuurlijk zijn ene laatste hit draaien. Ik voel me alleen maar pijn. Dat is ook een schitterend nummer. Proost op het leven. Vorig jaar, vanmiddag ga je weer een... gaan we weer even proosten natuurlijk, toch?
1: Ja, we staan op een boot.
0: En de MS De Jordaan?
1: De MS De Jordaan staat met René Eshuis.
0: Ja.
1: En het is altijd gezellig. En ik vind het leuk met die mensen. En lachen, dollen, gieren. Mm-hmm. En je kan alles zeggen, je kan alles doen. En daar hou ik van. Intiem bij elkaar. We lopen door die boot. Wat is op een boot? Mm-hmm. We lopen heen en weer. Je staat niet op een podium alleen maar gewoon gezellig met elkaar. En dat vind ik leuk om te doen.
0: Altijd volle bak, hè?
1: Ja, hij is afgeladen. Dat is echt ongelooflijk. Elke keer weer. Af en toe doen we 2 vaarten op een dag. Mm-hmm. Want dan bellen we, ze willen nog een vaart. Ja, oké, dat doen we dan. En ja, helemaal leuk. En voor degene die dat heeft bedacht. Dus de eigenaar is een gouden handel. Ja, wij hebben het ook niet slecht, hoor, daar niet van. Maar het is een heel goed concept. De boot is ingericht als een beetje een Jordanees huisje van vroeger. Mm-hmm. Met die rode gordijntjes en die rode kleedjes en die afzichtelijke beeldjes die bij mijn oma stonden. Je kent het wel, hè?
0: Ja,
1: het is, de mensen van het kamp die hebben het ook. Want ik voel me daarom op het kamp. Ik voel me altijd helemaal in mijn element. Want dan kom ik weer terug in de Jordaan.
0: Ja.
1: Dus leuk.
0: Hoe laat moet je op?
1: 2 uur niet. Oh, 3 uur hoor ik hier van mijn manager.
0: Dan wordt het 160 kilometer per uur richting...
1: Nee, dat doe ik niet meer. Want dat heeft me laatst een hoop ellende opgeleverd. Moet ik je zeggen. Toen reed ik ook wat hard.
0: Ja.
1: Ja, toen had ik een bak ellende. Dus, dus nu zit ik even naast mevrouw voorlopig.
0: Maar dat ga je makkelijk halen, toch?
1: Jawel, jawel. Daarom kwamen we ook wat vroeger. En dat vind ik leuk.
0: Zo is het. We gaan hem draaien. Proost.

0: lekker door, die Griekse gitaartjes op de radio. Heerlijk vind ik dat. Ik ben blij dat het weer een beetje zomer wordt. Vrienden van de radio, vrienden van Wij Houden het Hollands. Rutger van Barneveld was dat. En zijn zwoele zomernachten.
1: Ook is Wij Houden het Hollands te zien en te horen via Facebook en Instagram.
0: Zeker. En we praten even verder met jou, Nick. En ja, begin dit jaar kwam die uit, hè? Ik voel alleen maar pijn.
2: Ja, klopt. Die heb ik... aan mijn vader aangedragen, zeg maar.
0: Mm-hmm. Doe je mooi.
2: Die is in oktober overleden en ik ben toen begonnen met schrijven.
0: Ja.
2: En ja, en mijn manager en Frank Verkooy die heeft het toen verder afgemaakt. Mm-hmm. En daar is dit nummer ook uitgekomen.
0: Ja, ja, dat hakte wel even in als je een van je ouders verliest natuurlijk. Ja. Dat was bij mij ook zo, maar ik denk dat het bij iedereen zo is.
2: Zeker, zeker.
0: Dan is het net of je lichtelijk geamputeerd wordt, toch?
2: Ja, zo voelt het wel in het begin, ja. Ja,
0: ja. Heb je dat nu een plekje kunnen geven?
2: Ik heb het wel een plekje kunnen geven. Ik heb het op sommige dagen nog best wel lastig natuurlijk. Maar ik heb het leven wel opgepakt.
0: Ja. Maar rouw, dat is niet aan tijd gebonden. Hè? Dat
2: nee,
0: is,
2: zeker niet. Nee.
0: Ja, iedereen verwerkt het op zijn eigen manier, om het zo maar te zeggen. Ja. Zullen we het doen? Ik voel alleen maar pijn. Ja, prachtig goed. Mooi nummer. Hier is die Nick Nicolai.

0: Ze heeft al een paar singeltjes uit, deze Joella. En ja, dit is haar nieuwste. En die heet De Lange Zomernacht. We praten even verder met jou, Pierre. Echte vrienden, ja, het duet natuurlijk met Koos, hè?
1: Ja, ja.
0: We hebben hem klaarstaan, we gaan hem zo draaien. Echte vrienden, maar dat klopt ook wel, hè?
1: Ja, we waren echt... Dit is in voorgaande jaren dat Koos net het ongeluk had, hadden we geen contact. En dat was meer omdat de familie van ons, die ging een beetje raar praten. En dat, ik kreeg net het succes met de Bruine Café. En dat zou dan over Koos rug zijn. En ik kwam in de bladen. En een heel lang verhaal. En uiteindelijk heb ik dat met Koos uitgesproken. En toen werden we ook echte vrienden. En hij is altijd een goede vriend van mijn vader geweest. Werkte altijd samen. We gingen later samen naar Spanje klussen in zijn huis. Stukken door deed hij nog steeds. Schilderen, alles deed hij zelf.
0: Vanuit die rolstoel, hè?
1: Ja, vanuit die rolstoel. En ja, dat was prachtig, jongen, als hij dat deed. En had hij geen erg ging in, de viel zijn bord weer. Ze hadden zijn schoenen weer onder. Nou, dan hoor je dat. Alle scheldwoorden kwamen uit de gang vandaan. Ja, prachtige dingen, jongen, zijn dat.
0: Ja, maar ook zijn eigen thuisstudio, hè? Dat deed hij ook helemaal zelf.
1: Ja, deed hij alles zelf. Ja, ja, ja.
0: Bizar, man.
1: Ja, en uiteindelijk, die voelde het aankomen. Hij heeft zijn huis verkocht. En hij kocht een schitterend appartement in het hartje van Harderwijk. Uh-huh. En daar woont Joke natuurlijk nog.
0: Hij woont in Hierde, hè?
1: Hij woont in Hierde. Later is hij ook weer naar Harderwijk gegaan. Daar vlakbij eigenlijk 100 meter als waar hij nu is, voor 200 meter. Uh-huh. Maar toen zei hij al tegen Joke, ja, van mocht het nou misgaan ooit iets, dan is in ieder geval, ben jij helemaal gesetteld en is het allemaal geregeld. Nou ja, en een paar weken later viel hij om en ja, dat gebeurt.
0: Ja, dat is leven.
1: Ja, dat is...
0: Dat kan jou gebeuren, kan mij gebeuren.
1: Ja, weet je wel, je bent langer dood dan dat je leeft.
0: Zo is het.
1: Het is zoals het is.
0: Ja.
1: Weet je, ik heb geen haast, maar als ik morgen omval, het zal het mijn tijd zijn. Ik ga niet eerder als dat het mijn tijd is.
0: Zo is het.
1: En dat ze...
0: Niet anders.
1: Ja, en ik hoop in goede gezondheid dat je dan... Klinkt raar dat je dan omvalt en niet waar we het net over hadden, ja. Dat ik ineens met een luier omleg en dat het dat snot uit mijn oren loopt.
0: Nee.
1: Dat is toch wel een beetje jammer.
0: Laten we even afspreken met elkaar, vriend. Dat we nog een paar jaar...
1: Ja, zeker hoor. Ik vind het leuk, jongens. Nee, en ik vind het leuk, zoals Nick, dat je hem nou hier ontmoet. En ik ken hem natuurlijk van televisie. En ik heb hem wel eens zien optreden. Ja, ik vind het leuk om dat soort jongens te volgen. En dat ze, net dit nummer. Ja, kippenvel.
0: Zo is het.
1: Maar dat wordt ondergewaardeerd, helaas.
0: Ja, maar dat is het hele leven.
1: Ja, ja. Maar ja, uiteindelijk zitten we hier weer met z'n allen bij jullie. En dan is het toch iets wat we goed doen.
0: Nou, dankjewel.
1: Ja.
0: Doe ons goed. Echte vrienden. En dat blijven wij. En dat blijft Koos Albers ook met Pierre.

0: heerlijk zat zondagmiddag op de radio bij Wij Houden het Hollands natuurlijk. Pierre van Dam, tezamen met onze Koos Alberts natuurlijk, die we voor altijd in ons hart blijven sluiten. Wat denk jij, Pierre, in de toekomst? Zou jij nog iets van Koos kunnen doen?
1: Jawel hoor, jawel. Maar het ligt eraan welk liedje het is. Mensen vragen het wel, vooral naar deze van Verscheur die foto. Maar niet elk liedje...
0: Is ervoor geschikt?
1: Nee,
0: voor jou?
1: Nee. Want we hadden het net al over Ameland. Dat hebben ze gedaan, een beetje uptempo. Dat past niet.
0: Ja.
1: En ik ben ook niet zo'n muzikaal wereldwonder dat ik nou zeg, hey, dat nummer past wel.
0: Maar Ameland is een beetje een ballad, toch?
1: Ja, dat vind ik een ballad. Maar ja, aan de andere kant, dat was Verscheur die foto ook.
0: Ja.
1: Weet je wel, maar sommige liedjes, ook qua tekst, past er dan niet helemaal bij.
0: Mm-hmm.
1: Dus, maar ja, heb genoeg uptempo. Bijvoorbeeld het zijn het je ogen.
0: Ja,
1: of wat
0: precies.
1: Ook. Maar, ja,
0: dat zou je prima passen. Ja.
1: En die liedjes, ja, ik zing ze nog wel in een medley. Of ik zing altijd wel nummers van Koos bij een optreden. Ja.
0: Ja, precies. Zo blijft hij in leven. Zo blijft hij
1: niet anders, niet anders.
0: Pierre, ik vond het weer een feestje dat je er was.
1: Ik vond het leuk.
0: Magneet natuurlijk. En ik wens je heel veel succes vanmiddag op MSD Jordaan.
1: Kom goed.
0: En vol gas er naartoe, zou ik zeggen.
1: Ja, nou, niet te hard op. Dat heeft wat in ellende gekost allemaal, maar ja.
0: Ja, Nick, bij jou ook. Je toekomst eigenlijk is Pierre natuurlijk een nestor. En jij staat nog een beetje aan het begin van je carrière. Hoe ga jij die stappen maken om verder te komen?
2: Nou ja, ik denk sowieso gewoon doorgaan met wat ik mee bezig ben. Mm-hmm. En gewoon zoveel mogelijk muziek uitbrengen.
0: Meters maken.
2: Je meters maken, inderdaad. En gewoon ook vooral mijn hart volgen. En dingen doen waar ik zelf achter sta. En dan moet het een keer goed komen.
0: Dat is het, jongen. Dat is het gewoon. En niet anders.
2: Ja.
0: En laat je niet gek maken door anderen.
2: Zeker niet. He? Absoluut.
0: Zullen we dat afspreken? Dankjewel allebei. En graag tot de volgende keer. We proberen allebei de liedjes nog te gaan draaien. Maar het is nog 4 minuten. Dus ik doe hard mijn best. Tot de volgende keer allebei. Hoi.
2: Doei. Tot de volgende keer.
3: De allerbeste Nederlandstalige muziek hoor je in Wij Houden het Hollands.

0: Leo Kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een grote uitslaande brand in Rotterdam-Feyenoord is een deel van de gevel ingestort. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook vrij kwam bij de brand aan de Lijnzaadstraat en dat er metershoge steekvlammen boven het gebouw uitkwamen. Volgens de brandweer begon de brand buiten en is het daarna overgeslagen naar het huis. Hoe de brand ontstond is niet bekend. Meerdere omliggende woningen zijn ontruimd. Er wordt later gekeken of mensen weer terug naar huis kunnen. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel zijn er twee katten gered uit het huis die meegaan met de dierenambulance. De Strevelsweg is in beide richtingen dicht, zodat de hulpdiensten de ruimte hebben. De bekerfinale van het zesde elftal van Pelikaan uit Zwijndrecht is gisteren uit de hand gelopen. Er gingen na afloop mensen met elkaar op de vuist op de parkeerplaats van het sportcomplex in Wijk en Aalburg. De tegenstander was het derde elftal van Kozakken Boys uit Werkendam dat de finale won. Vannacht is ook nog ruzie geweest in een restaurant in Werkendam. Dat zou met de wedstrijd te maken hebben gehad. Er is ook vuurwerk de zaak ingegooid. De nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is ruim 320.000 euro opgehaald. Bijna 2300 wandelaars liepen daarbij langs plekken waar vooral vrouwen zich onveilig voelen. Het geld wordt gebruikt om de veiligheid van jonge vrouwen op straat te verbeteren. Burgemeester Carola Schouten zei bij de start van de wandeltocht dat het geen vrouwenprobleem is, maar een probleem van iedereen waarvan je niet kan wegkijken. Het weer, af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
5: Wij houden het Hollands.

0: dat was die George Peters. Ja, Dordrecht natuurlijk. En dit is zijn allernieuwste.
1: Welkom bij Wij Houden Het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: En we mogen weer vrienden van het Nederlandstalige lied. Zeker, zeker, zeker. We zijn weer live op de zenders. Ja, op de zenders inderdaad. Op Drechtstad FM 95.7 voor Dordrecht en 105 MHz natuurlijk voor Papendrecht. We zijn te beluisteren via Atos Radio. En dat is in Zwijndrecht, hier Jansdam, Hendrik in de Wambacht op de 106.1. Goedemiddag ook daar. Riede Kerk, die luistert ook mee. Bolnes, Likkeveer, wat hebben we daar allemaal meer? En natuurlijk ook de vrienden van Merve Radio voor Sliedrecht en Hardingsveld, Giessendam. Dat kanaal 6A in Zuid-Holland. En natuurlijk online zijn we te beluisteren met de meest gezellige muziek op de radio. En we doen het alleen maar Nederlandstalig, vrienden. Aankomende 14 juni is die bij ons. Antonio. Hier is die met zijn nieuwe Bam Bam.

0: de covers zijn populair. Dora heeft het ook gedaan en alles gaat voorbij. Heerlijk nummer is dat natuurlijk.
1: Ja, en mijn oom.
0: Ja, we gaan even de uitzending in en we hebben de zanger des Vaderlands. We gaan even de microfoon overschuipen. Doe niet.
2: Kan het zijn?
3: Oh, sorry.
2: Het is zo gezellig.
3: Hij zit me net te vertellen.
2: Ja, we gaan het zo even...
3: Donnie zit me net te vertellen dat zijn vader en zijn oom mij begeleid had.
2: Ja,
0: zeker.
2: In Amsterdam als het goed is.
3: Een hele goede middag allemaal.
2: Ja, als ik het goed heb, was dat in de Shorts of London vroeger. Zou dat kunnen?
3: Ja, dat was Huub Eikenboom en Eddie Horeman.
2: Ja, nee, ja, mijn vader is dan Rinus, Ponsen, Piet Ponsen en hun hadden de band Magic.
3: Dat
2: is zo.
3: Ik doe dit vanaf 1963, dit vak. En in die tijd heb
0: een leven lang, hè?
3: Heel veel optredens gedaan. Maar Den Haag ligt ook aan mijn hart. Ja. Ik kom regelmatig in Den Haag.
2: Den Haag. Ja, voor mij, als ik het goed heb, was het een keer met een inval van iets met een band.
0: Dat zou kunnen, ja.
2: Zoiets staat me bij. Maar ik zal dus eigenlijk even... Ik zal zo mijn vader bellen, eigenlijk.
0: Het Haagse vader.
2: Gaan we het even checken.
0: Ik zei het al, de zanger des Vaderlands, hij is bij ons, Ronnie Tauber. Ik mag ook een goeiemiddag zeggen tegen Koert Krabbe.
4: Goeiemiddag.
0: Ja, een gast uit België. Dat gebeurt niet zo vaak in dit Nederlandstalig programma.
4: Ja, absoluut. Maar het valt eigenlijk nog mee op de weg. Want ik heb ongeveer een uurtje en 40 minuten gereden. Dus dat valt goed mee.
0: Nou, ik vind het toch nog een aardig ritje, hoor. Dus waar kom je vandaan uit België?
4: Tussen Gent en Kortrijk. Eigenlijk Waregem. Mm-hmm. En dat is bekend voor, dat is bekend voor de hoeden. Waregem koersen. De paardensport. Dat is de

0: conclaaf natuurlijk. Donny Ponce, je hebt diamanten.
1: Nee, platina.
0: Platina zelf.
1: Ja, was maar diamant.
0: Ja, nou, maar dat gaat vanzelf door, Donny, ja. Toch?
1: Ja, het loopt lekker door inderdaad. Ja, dat is natuurlijk al, als ik het goed heb, ja, 6 jaar geleden. Mm-hmm. Dat we Drink Rode Wijn opnieuw hebben uitgebracht. En natuurlijk al een heel oud liedje van vroeger natuurlijk.
0: We gaan hem zo dadelijk draaien natuurlijk.
2: Ja,
0: is dat klaar?
2: Van Joe Harris. Hè?
0: Ja, ja, precies. Ja, ja, ja, ja,
2: en hier
0: ja,
2: waren een vriend ja, ja. van mij, ook een Belg.
3: Ja, ja. Die kwam van Brugge.
1: Ja.
0: En Udo Jurgens, volgens mij ook?
1: Dat is Duits. Ja, dat is origineel. Ja,
0: dat is origineel. Ja, zeker. Ja, ken je klassiekers, jongens?
1: Ja.
0: Hey, Huisje aan de Amstel. Ik zei het net buiten de uitzending, Don. Het is iets wat op je lijf geschreven staat. Dit hoort bij jou. Dit moet je doen.
1: Ja, ja, ja. De vorige single was weer een beetje iets meer poppy.
0: Ja.
1: En dat hebben we ook toen bij John Deene opgenomen. Dus ook een keer in een andere studio.
0: Ja.
1: En dit hebben we gewoon weer gedaan met Manfred. En ja, dan merk je toch weer ja, wat meer het volkse geluid. Wat toch wel, denk ik, het beste ook wel bij mij past, zeg maar. Ja. Ja.
0: Heerlijk. Ja. We gaan hem doen. Hier is die Donny Ponce.

0: In dat huisje aan de Amstel natuurlijk Donnie Ponce. Ja, geen cover, Donnie. Het is gewoon een lekker nummer, toch?
1: Ja, tegenwoordig, zoals we horen, het heeft natuurlijk al wel een hoop succes. Hè? Ook covers werken nog steeds heel goed.
0: Zeker, ja. Komt dat we weer in een nieuwe generatie zitten. Hè? Dat zijn nummers van Drink Rode Wijn, Ronnie, 40 jaar geleden misschien, toch?
2: Ja, dat was bij Joe, zat bij Telstar, bij Johnny Hoes. Mm-hmm. En toen heeft hij dat opgenomen. En Joe was een hele fantastische, fijne vent. Maar helaas te jong overleden.
0: Ja, absoluut.
2: En En nou, een nieuwe versie is natuurlijk nooit weg.
1: Ja. Ja, het rare is ook soms, dan kom je natuurlijk op feesten, cafés en... En dan komt de jeugd zeg maar ook naar me toe. En die denken dan ook echt dat het liedje van mezelf is. Ja. Die weten dan niet
0: Jij eens, wordt daar nu mee geassocieerd, toch?
1: Ja, terwijl dan mensen niet eens weten dat het vroeger dan door Joe Harris is gedaan. Door Arne Jansen onder andere en zo. Weet je, dat weten ze dan nog ineens, weet je wel.
2: En weet je hoe ze dat deed vroeger? Ja. So Joe Harris had die ook originele orkestband. Ja. En Arne was ook bij Telstar. Okay. En dan zeiden ze tegen Arne, nou jij kan op die orkestband doen.
0: Ja, zo werkte dat toch?
2: Scheelde, twee vliegen in één klap.
0: Ja.
3: Dat was bij Paul Severs ook zo, hè?
2: Paul Severs
3: en Henk Wijngaard.
2: Ja,
3: dat weet ik ook nog.
0: Paul Severs was ook nog zo'n grote uit Vlaanderen natuurlijk.

0: Ja, ja, ja, we hebben er heel wat
1: veel te vroeg gegaan.
0: Willy Sommers.
1: Die is nog altijd bezig, Willy Sommers. Zeker. Ja, nog heel druk bezig zelfs.
2: Ja, maar de grootste is natuurlijk altijd in België, Christophe.
0: Ja, ook nog. Ja, ik zei net met Koert, zonder even buiten te praten. Ik zeg, wie zijn nou de grote namen? Wat, ben jij een grote naam in België? En toen zei je gelijk van, jazeker.
2: Wie? Over Kurt.
0: Over Kurt, ja. Hoe zijn jullie eigenlijk bij elkaar gekomen?
1: Wij kennen elkaar al meer dan 23 jaar, denk ik.
2: Het was namelijk, we waren
1: in de Kaasboerin.
2: Ja, de Kaasboerin ligt net over de grens in België. Ja. En zeer bekend, want bijna alle Nederlandse artiesten treden erop. En ik was er een keer en daar was Kurt. En Kurt en mijn man Jan en ik, we konden het heel goed vinden. En toen had ik een feest in Apeldoorn.
0: Ja.
2: Volgens mij was het een fanfeest of zoiets.
1: Dat was een fanfeest inderdaad, ja.
2: En toen had ik gevraagd als Kurt wou komen optreden. En dat deed hij. En eigenlijk door de jaren heen gewoon een hele leuke vriendschap.
0: Kijk, dat is het belangrijkste toch? Die moet je in stand houden, zulke dingen, toch?
2: En we hebben eerder twee nummers al opgenomen. En daar heb ik gezegd, Kurt, ik wil het wel doen. Maar voor de promotie doe ik helemaal niks aan. Dat moet je zelf doen in België.
1: Ja, dat was ook een succes in België trouwens.
2: Morgen schijnt de zon voor jou.
1: En wat zou het leven zonder vrienden zijn? Is nummer 1 geweest in Vlaanderen.
2: En nu hebben we dit liedje. Dit was een oud liedje van mij. En Kurt had steeds het idee. Hij zei, ik zou het zo graag willen doen. Opnemen met je, als je het wil. Maar ik wil het anders doen dan de origineel. En de man van Belinda, Patrick van Bree.
0: Ja, zeker.
2: Patrick heeft BB Sound. Die heeft het met ons opgenomen. En duidelijk de koor hoor je Belinda zingen.
1: Ja, ja.
2: En toen zei ik, hij zei, ja, en ik heb ook een idee voor een clip. En die clip heeft hij ons als cartoon gemaakt.
1: Twee poppetjes.
2: En dat is zo geweldig.
0: Zoals de hoest er ook een beetje uitziet.
1: Ja, dat klopt, dat klopt.
2: Ja, ja, ja, ja. En hij komt steeds langs bij TV Oranje en we hoeven er niks voor te doen.
0: Nou, dat was makkelijk, toch?
2: En we hebben Nel van Olm natuurlijk, die een van de beste is op het gebied van promoten. En zo zijn we weer bij jou.
0: Gezellig.
2: Ja. Bij jullie.
0: Absoluut. Niemand zoals jullie, toch? Niemand zoals jij. We gaan hem doen. Hier zijn ze. Koet Krabbe en Ronnie Tauber.

0: met een Ronnie bij ons op de radio natuurlijk. En niemand zoals jij.
1: Hier en hier is jouw radiomaatje, Rob de Leeuw.
0: Ja, we gaan het weer even gezellig maken. Het is zomerse muziek op de radio. Het is lekker weer buiten en daar genieten wij van. Een paar weken geleden was hij hier, Jeroen van Zijls. Hier is hij met Griekse Nacht.

0: Ja, twee weken geleden waren ze hier met de mannen van Even Serieus. Deze, natuurlijk, Jeroen van Zels was dat. En de Griekse nacht, heerlijk, heerlijk. Een origineel inderdaad van Mark en Dave. Ja. Don, we gaan weer even naar jou. Wat is je leven? Ja, wat dat betreft, in de tijd dat je hier komt, je allereerste interview was bij ons, hè? Weet je nog?
1: Dat vergeet jij nooit meer.
0: Nee, dat vergeet ik nooit meer. Samen met Mike Pietersen,
1: met
0: toch?
1: Pietersen. En laatst was het ook nog een keer met Mike.
0: Ja, dat was dat leuk, man.
1: Ja, ja.
0: Ja, hey, ja, er is zoveel in je leven te gaande natuurlijk. Je wordt binnenkort vader.
1: Ja, wat leuk, hè?
0: Ja.
1: Spannend, ja.
0: Nou, inderdaad.
1: Ja,
0: ja, dat is een heel ander leven, toch?
1: Weer een hele verandering, inderdaad. En we zijn ook de afgelopen tijd natuurlijk druk bezig geweest met kinderkamer, spullen, alles kopen, alles halen. Mm-hmm. Natuurlijk tegenwoordig, ja, heb je ook weer gender reviews. En ook weer een hele andere tijd als vroeger natuurlijk.
0: Nou, inderdaad.
1: Hè? Dus we hebben al wat feestjes gehad eigenlijk voordat u überhaupt geboren is. Ja, ja,
0: precies.
1: Ja, dus spannend. Ja.
0: Wanneer wordt het ongeveer verwacht?
1: Ze is 4 juli uitgerekend. Ja.
0: Oké, okay,
1: ja,
0: nou ja, dan.
1: Dus, zomer.
0: Precies, een zomerkindje.
1: Zomerkindje, heerlijk. Ja.
0: Zeg me dat je bij me blijft. Vorig jaar, 2025. Is dat ook weer zo'n nummer die aan je vast blijft plakken, die je elk optreden weer doet?
1: Ik probeer altijd natuurlijk wel zoveel mogelijk liedjes van mezelf te doen in een optreden natuurlijk. Dat vind ik wel belangrijk. Om ook daarmee je eigen identiteit te creëren. En toch dat je geboekt wordt op je eigen liedjes uiteindelijk. Dat is toch wat je wil. Zeg maar dat je bij me blijft is een liedje wat toen ook voorbij kwam. Eigenlijk vanuit het label bij Cornelis Music.
0: Uh-huh.
1: En die hebben we eigenlijk toen opgenomen. Ook bij Manfred. En dat is hetzelfde eigenlijk nu ook met Huisje aan de Amstel. Dat is tegenwoordig, zie je weer ook met meer schrijfsessies wat we hebben gedaan. En dan, ja,
0: maar weet je wat het is? Jouw identiteit, dat is jouw stem volgens mij.
1: Zeker, ja, zeker. Maar
0: dat is jouw herkenbaarheid.
1: Ja, tuurlijk. Uiteindelijk doe je het met je stem, maak je het liedje. En maak je het ook eigen. Dat vind ik ook belangrijk. Maar toch merk je wel dat je ook... soms vind ik ook wel gewoon fijn als ik bij Manfred zit. Dat ik denk van nou, ik wil toch misschien even dit erbij. Of dit erin of dat, weet je wel. Dus ik ben ook altijd wel daar ook mee bezig. Ook met de productie. En ik altijd wel... dat vind ik wel fijn. Dat je ik eigen, daar ook mijn inspraak in heb.
0: Je eigen inbreng.
1: En met mijn vader natuurlijk.
0: Ja, zeker. Dus, ja. Hij blijft toch achter je staan. Hè? Als een schaduw.
1: Ja,
0: als een schaduw. Hey, wat hebben we er nou gehoord? Er zit een duet in de lucht...
1: Ja, dat werd wel tijd natuurlijk. Hè?
0: Ja, absoluut.
1: Nu had ik laatst een podcast opgenomen, ook voor het eerst. Ook leuk om te doen eigenlijk.
0: Bij Rutger, toch?
1: Ja, klopt. Bij het Levenslied Café. En daar kwam natuurlijk ook weer de vraag van... joh, ook met je vader, hoe zit dat, de wet? Nou ja, inmiddels kan ik wel zeggen dat we een paar liedjes bij elkaar verzameld hebben... waarvan we allebei wel iets hebben van... ja, weet je, daar zien we wel allebei
0: dat
1: iets
0: in. Dat past bij jou en dat past bij je vader.
1: Ja, dat vinden we wel belangrijk.
0: Precies.
1: En wat ik ook in de podcast zei, dat ik het wel mooi zou vinden... als we met een eerste duet zouden komen... dat het dan eigenlijk ook echt een persoonlijk verhaal van ons allebei... weet je, wat echt over ons allebei gaat. Dat, dat zou ik wel mooi vinden natuurlijk. Dus ik hoop natuurlijk dat die zo snel mogelijk gaat komen natuurlijk.
0: Ja, wij ook.
1: Ja, jullie ook, ja.
0: Zeg maar dat je bij me blijft. We gaan hem doen. Hier is Donnie Ponsen.

0: Ja, heerlijk zo op de zondagmiddag op de radio natuurlijk bij Wij Houden het Hollands. Praat even door met Koet Krabbe en natuurlijk de zanger des Vaderlands. Hij is bij ons, Ronnie Tober.
1: Maar ik moet eerst de groeten doen aan Belinda. Want ik hoorde net van Belinda en Patrick, die zitten mee te luisteren.
0: Ja, echt?
1: En ze zeiden, wat gezellig. Belinda, kusje, Patrick.
2: Ja, ook van mij, Patrick en bij Belinda. Ja,
0: maar ook van ons natuurlijk, hè, vanaf
1: maar
0: deze
1: dag. Maar ik moet even eens Lammie gedacht zeggen.
0: Ja, Lammie.
1: Want,
0: kijk,
1: die is zo geweldig geweest om weer heerlijke cake te bakken. En wil je alsjeblieft jouw moeder een dikke kus geven? Want die cake is uitstekend. Nou, mijn man heeft al 2 stukken achter te kiezen.
0: Ja, Ronnie, maar jij hebt het kontje vandaag op, hè?
1: Ik heb het kontje.
0: Ja, zeker. Hé, hey, we gaan een nummer van jullie draaien. En die vriendschapband die duurt al 24 jaar, zeggen jullie. 23, 24 jaar.
1: Ja, weet je, ik ben, en Kurt is ook zo. We zijn allebei mensen van, en ik neem aan Donnie, wij Nederlandse mensen. Mm-hmm. Zijn toch eigenlijk amicaal, vriendelijk, toegankelijk.
2: Absoluut.
1: En ik zeg altijd, als ik 's morgens van mijn huis loop naar, ik zeg maar wat, de Bruna of Albert Heijn. En iedereen die ligt, die zie, goedemorgen. Goedemorgen. En de ene zegt, goedemorgen meneer.
0: En de andere niet, toch?
1: En de andere, als hij niks zegt, dan draai ik om en dan zeg ik heel hard dat ze het horen. Goh, wat jammer. Want het kost niks om aardig te zijn.
0: Ja, zo.
1: En het kost ook niks om vriendelijk te zijn.
2: Bij ons in Vlaanderen is dat ook zo, Ronnie.
1: Mensen zijn arrogant en mensen leven zo voor zichzelf. En dat vind ik zo jammer.
0: Nou, dat zei jij ook, Don. We leven meestal in de eigen wereld, toch?
1: Ja. Dat zei hij. Hij zat te vertellen over in Den Haag wat allemaal gaande is. En ik bemoei me nooit met politiek, maar ik vind het zo jammer.
0: Ja, het is...
1: Ik ben hier geboren, dat weten jullie, in 45. Ik ben terug in 48 naar Amerika gegaan. Ik kwam terug in 63, omdat ik voor Kennedy gezongen had. En ik ben hier gebleven. En sinds 63, en ik denk dat jullie dat allemaal kunnen beamen, tot nu, 2026, de wereld is echt veranderd.
0: Zeker.
1: Maar daarom is het zo belangrijk, als je vrienden hebt. En dat is een liedje wat Kurt en ik hebben gezongen. Wat zou het leven zonder vrienden zijn?
0: Hier is die.

van de jonge generatie en de Nestors van de Vlaamse en de Nederlandstalige muziek. Koet Krabbee en natuurlijk Ronnie Tauber op de radio. En nou ja, wat zou het leven zonder vrienden zijn? Helemaal niets natuurlijk.

0: vriend van dit radioprogramma. Dat was hij natuurlijk, onze eigen Wolter Kroes. En we praten even met jou verder, Don. Ja, natuurlijk zet ik de microfoons van Kurt en Ronnie ook even open.
1: Ja, tuurlijk.
0: Het nummer Drink Rode Wijn, Joe Harris, daar hebben we het, Udo Jorgens. Maar ja, van deze generatie is die gewoon van jou, hè?
1: Vanaf 2020.
0: Ja,
1: en ja, het is heel bijzonder eigenlijk.
0: Hoeveel streams heb je daarvoor binnen moeten halen om een platina te maken, toch?
1: Ja, eerst goud. Mm-hmm. Dat was, ja, ik zat toen net nog op de grensgeval. Toen was het nog 8,6 miljoen. Nu is dat zeg maar dan 10 miljoen is goud. En 20 miljoen is platina, ja.
0: Ja,
1: en 50 miljoen is dan diamant.
2: Is dat verkoop? Ja. Of is dat...
0: Nee, dat zijn streams.
1: Streams. Spotify, ja. Ja, tegenwoordig is het allemaal streaming, ja.
0: Ja.
2: Ja. Ik heb ze nog op van de plaat.
1: Ja, mooi hoor. Ja,
0: je hebt een mooie tijd nog meegemaakt, ja. Ronnie, toch? En jij ook tijd, goed, toch?
3: Ik heb een oude plaat ook met de Stoempers. Dat is 10 jaar geleden. 10 jaar hebben we samengewerkt. En, ik weet niet of je de Stoempers kennen. Dat was Johan Veugelers uit Nederland. Ja. Die erbij zat. Samen met Annelies Wenten. De Sunsets eigenlijk. De
0: Sunsets wel. Ja, dat is wel wat.
3: Dat was onze groep. We hebben dat 10 jaar gedaan. En met Joost is anders geaard. Trouwens een cover van Nederland.
0: Ja.
3: Hebben we daar 23 miljoen keer beluisterd geweest. Denk ik, of zoiets.
0: Dat zijn toch aantallen jongens. Ja. Niet normaal toch?
3: Ja. Absoluut. Ik begreep het zelf nog niet.
0: Dat is bijna Nederland en België bij elkaar. Ja, ongelooflijk, Donnie. We gaan er even van genieten op de radio. Drink rode wijn. We gaan even terug naar het jaar 2020. Donnie Ponsen hier op de radio.

0: Ja, leuke gesprekken zo ook tussen de nummers door, Don. Dat is het leukste natuurlijk. Jij zei al van, moet je vandaag even bij Ronnie Tober en Koet zetten. En dat is natuurlijk wel een beetje generatiekloof, snap je? Sorry. Maar ja, jij zei, ik vind dat juist leuk.
1: Ja, want ik ben daar natuurlijk mee opgegroeid.
0: Ja. Zelfs ik.
2: Maar Kurt is natuurlijk nog jonger dan ik. Ja. Hij is nog een jonge bloem.
1: Ja, en zo iemand als Ronnie Tober, die kom je natuurlijk niet zo gauw tegen. 1, 2, 3. Dus ik vind dat wel een hele eer natuurlijk dat ik vandaag dan dat je zo hier zo bij jullie aan de radio toch? Ja, dat is toch mooi.
0: Ja, dat is toch.
1: Het zijn allemaal de grondleggers van de Nederlandstalige muziek. Ja, ja toch?
0: Dat is allemaal is zo, dat zeg je mooi. Dat zeg je mooi, Don. Ja. Absoluut. Ja.
2: En weet je wat zo leuk is? Dat als ik de collega's van... Zoals laatst, Imca heeft een cd-box gekregen. Hmm. Ook van Universal. Hetzelfde wat ik heb gekregen en Ria Valk. En dan zijn we met z'n allen. En,
0: jullie komen nog bij elkaar?
2: Wij komen nog bij elkaar.
0: Oh, leuk.
2: En wij komen zo meteen bij elkaar. Omdat alles is met AI. En ik zat natuurlijk met Ria en Imca en Anneke Grunlo en Rob de Nijs en Willeke Alberti. We zaten allemaal bij Philips.
0: Ja.
2: En dat werd later Fonogram. Fonogram werd Universal. En omdat met die AI gaan we allemaal een petitie tekenen. Dat,
0: Goed.
2: Het wel van ons is en niet een ander. Dat ze niet op de orkestbanden van ons een nieuw liedje kan maken.
0: Nee.
2: Dat heeft Taylor Swift gedaan en alle grote Amerikaanse. Maar nou komen de Nederlandse artiesten er ook voor op. Ja.
0: Ronnie, je bent op een gezegende leeftijd. 81 jaar. Hoorde ik net hier in de wandelgangen. Treed je nog regelmatig op? Of doe jij alleen de dingen die je leuk vindt?
2: Nee, ik treed nog regelmatig op. Wat Kurt zei, vertelde ik Haasboer in. Mm-hmm. Dat is ontzettend leuk om te doen. Maar ik doe heel veel door het land. En sorry. Het is schrikker. Ik doe dit, maar ook dingen wat ik leuk vind.
0: Ja.
2: En ik ga niet meer, laten we zeggen, 's avonds. Vroeger deed ik in nachtclubs en zong ik om 12 uur. En dat doe ik niet meer.
0: Nee, natuurlijk niet.
2: Ik lig nu om 12 uur tv te kijken in bed.
0: Nou, meestal heb ik dan anderhalf uur erop zitten, denk ik, toch? Dat slaap ik al.
2: Maar hij is een van de drukste Belgische artiesten die ik ken.
0: Ja.
2: Hij
3: doet toch ongeveer 200 optredens op een jaar.
0: Kijk, dan ben je een artiest, toch?
3: Ja, ik hoop het.
0: Maar ik zei het al, Kurt. In België heb je meer cachet als artiest, toch?
3: Ja, ik denk dat het ook een beetje van streek tot streek anders ligt. Bijvoorbeeld als je naar de Kempen komt bij ons. Dat is net over de grens van Nederland. Dat is een heel tof publiekje. Maar als je naar Limburg gaat, Vlaams Limburg. Dan is het ook een beetje afwachten welk publiek je hebt. En soms doen ze heel goed mee. En soms zitten ze op hun stoel en zitten ze maar te kijken naar de artiest.
0: Ja.
3: En dan kom je bij ons in West-Vlaanderen en dat is een danspubliek. Precies, absoluut. Oh, dat is zo gezellig.
0: Ja. Nou, maar daar ben je entertainer voor. Hè? Jij bent ervoor om de mensen te vermaken. Jullie zijn ervoor om de mensen te vermaken. Mag ik jullie hartelijk bedanken dat jullie de tijd hebben genomen om bij ons te zijn.
2: Mag ik jou heel hartelijk bedanken dat wij mochten.
0: We gaan
2: jou heel
3: absoluut
2: zien, die zo geweldig is voor ons.
0: Ja, dat is de
2: die hebben ons voorzien met whisky en water. En koffie.
0: Dat is de kracht achter de programma.
2: Alleen onzin. Ja. Jullie zijn, ik had een grote hit in één woord, geweldig.
0: Nou, dankjewel. Dankjewel Ronnie. En dankjewel Koert dat jij hier was.
3: Succes met de radio.
0: En jij ook, onze grote vriend Donny Ponsen. Volgende keer spreken we af met pa. Hè? Dan ben je hier met het duet.
1: Ja, of dat al gelijk gaat gebeuren, dat durf ik nog niet te zeggen. Maar
0: ik hoor nog een klein beetje een maar.
1: Dat niet. Maar ik hoop sowieso wel dat het nog wel dit jaar gaat gebeuren. Ja, maar dat gaat er sowieso komen, dat is beloofd.
0: Komende tijd spannend.
1: Ja,
0: we hopen het goud te horen natuurlijk wat het is geworden. En dat het in gezondheid wordt geboren, kerel. Dat is het belangrijkste natuurlijk.
1: Zeker,
0: dankjewel allemaal voor jullie deelname aan dit programma. En we gaan allebei jullie nummers nog een keertje draaien. Het
2: huisje en niet vergeten de groetjes te doen aan Lammy.
0: Ja, zeker. Ze hebben het gehoord, dat weet ik zeker. En iemand zoals jij, van Koet Krabbe en Ronnie Tober. Tot de volgende keer allemaal.
2: Dank je wel.

0: Goed, Karabij natuurlijk met Ronnie Tober. En we gaan afscheid van jullie nemen. Ronnie, jij wilde nog snel even wat zeggen.
1: Ik wil namelijk één ding zeggen. Ik wil Belinda en Patrick en Nel van Olm duizendmaal danken voor alle werk wat ze doen om dit nummer te promoten.
0: Nou, hartstikke lief van je. Een dikke kus natuurlijk ook voor Belinda en Patrick. En ook voor Tante Nel, hè?
1: Belinda!
2: Wij houden het Hollands is de huiskamer van de Nederlandstalige artiesten.
0: Vrienden, en we eindigen met dit nummer. En wat een boemer is dat, hè? Wat een beuker is dat. We gaan hem draaien natuurlijk op de radio. Tot en met de klok van 1 uur. Vriend Donnie Pons op de radio en het huisje aan de Amstel. Tot volgende week.

0: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een grote uitslaande brand in Rotterdam Feyenoord is een deel van de gevel ingestort. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook vrijkwam bij de brand aan de Leinzaadstraat en dat er metershoge steekvlammen boven het gebouw uitkwamen. Volgens de brandweer begon de brand buiten en is het daarna overgeslagen naar het huis. Hoe de brand ontstond is niet bekend. Meerdere omliggende woningen bij de brand aan de Leinzaadstraat zijn ontruimd. Er wordt later gekeken of mensen weer terug naar huis kunnen. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel zijn uit het huis twee katten gered die meegaan met de dierenambulance. De Strevelsweg is in beide richtingen dicht, zodat de hulpdiensten de ruimte hebben. De bekerfinale van het zesde elftal van Pelikaan uit Zwijndrecht is gisteren uit de hand gelopen. Er gingen na afloop mensen met elkaar op de vuist op de parkeerplaats van het sportcomplex in Wijk en Aalburg. De tegenstander was het derde elftal van Kozakke Boys uit Werkendam dat de finale won. Vannacht is ook nog een ruzie geweest in een restaurant in Werkendam. Dat zou met de wedstrijd te maken hebben gehad. Er is ook vuurwerk de zaak ingegooid. En bij de nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is ruim 320.000 euro opgehaald. Bijna 2300 wandelaars liepen daarbij langs plekken waar vooral vrouwen zich onveilig voelen. Het geld wordt gebruikt om de veiligheid van jonge vrouwen op straat te verbeteren. Burgemeester Carola Schouten zei bij de start van de wandeltocht dat het geen vrouwenprobleem is, maar een probleem van iedereen waarvan je niet kan wegkijken. Het weer, af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer had moeite om de brand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feyenoord uit te krijgen. Die heeft zich uitgebreid in het dak en daar kan de brandweer niet bij. Er is een speciale brandweerwagen van de Europort opgeroepen om te helpen. Die hebben specialistische apparaten om de brand wel uit te krijgen. Volgens een woordvoerder begon de brand buiten en is hij overgeslagen naar het huis. Een deel van de achtergevel is ingestort. Er werden meer dan 60 woningen ontruimd door de brand in Feyenoord. Niet alleen in de Lijnzaadstraat, maar ook in de Koolzaadstraat en op de Strevelsweg. Het is nog niet bekend of en wanneer ze terug kunnen. Mensen worden opgevangen aan de Lange Hilleweg. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel heeft de brandweer twee katten gered die mee moesten met de dierenambulance. De Strevelsweg in Rotterdam is voorlopig afgesloten. Groningen organiseerde vandaag voor het eerst een marathon en dat werd geen succes. Meerdere deelnemers werden onwel door de warmte. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het ging, maar het waren er genoeg dat de ambulancedienst van Groningen het niet alleen aan kon. Er deden 12.000 lopers mee aan de hardloopwedstrijden in Groningen, van wie 2.000 de marathonafstand liepen. En bij rellen in Parijs is een dode gevallen en raakte een tiener zwaar gewond. Die ligt in coma. De rellen begonnen nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League won van Arsenal. Er zijn bijna 300 mensen aangehouden, onder wie ruim 80 minderjarigen. Misschien waren het er nog veel meer, omdat niet alle aanhoudingen al zijn verwerkt door de politie. De burgemeester van Parijs noemde het een stedelijke guerrilla-oorlog. Het weer, af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

0: even kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer had moeite om de brand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feyenoord uit te krijgen. Die heeft zich uitgebreid in het dak en daar kan de brandweer niet bij. Er is een speciale brandweerwagen van de Europort opgeroepen om te helpen. Die hebben specialistische apparaten om de brand wel uit te krijgen. Volgens een woordvoerder begon de brand buiten en is hij overgeslagen naar het huis. Een deel van de achtergevel is ingestort. Er werden meer dan 60 woningen ontruimd door de brand in Feyenoord. Niet alleen in de Lijnzaadstraat, maar ook in de Koolzaadstraat en op de Strevelsweg. Het is nog niet bekend of en wanneer ze terug kunnen. Mensen worden opgevangen aan de Lange Hilleweg. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel heeft de brandweer twee katten gered die mee moesten met de dierenambulance. De Strevelsweg in Rotterdam is voorlopig afgesloten. Groningen organiseerde vandaag voor het eerst een marathon en dat werd geen succes. Meerdere deelnemers werden onwel door de warmte. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het ging, maar het waren er genoeg dat de ambulancedienst van Groningen het niet alleen aan kon. Er deden 12.000 lopers mee aan de hardloopwedstrijden in Groningen, van wie 2.000 de marathonafstand liepen. En bij rellen in Parijs is een dode gevallen en raakte een tiener zwaar gewond. Die ligt in coma. De rellen begonnen nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League won van Arsenal. Er zijn bijna 300 mensen aangehouden, onder wie ruim 80 minderjarigen. Misschien waren het er nog veel meer, omdat niet alle aanhoudingen al zijn verwerkt door de politie. De burgemeester van Parijs noemde het een stedelijke guerrilla-oorlog. Het weer af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Drechtstad FM.

muzikaal blijven. Dit is toch een van de betere nummers. Prince hoorde je in The When Doves Cry 1984. Ha, dat is wel weer even geleden zeg. Hemelvaart en Pinksteren waren we even afwezig. Waren we aan het genieten van ten eerste het mindere weer. En ten tweede het goede weer. Vandaag zondag 31 mei. We zijn weer terug hoor. 4:15, back to the roots op Dresdstad FM. Goedemiddag. En uiteraard op Atos Radio. Dit zijn de Eurythmics samen met de Rita Franklin.

is een titel die je niet te letterlijk moet nemen. Sisters are doing it for themselves. Eurythmics hoorde je samen met Aretha Franklin. En als we het dan toch over het weer hebben, wat was het afgelopen weekend toch prachtig mooi weer in de regio. En zeker voor de mensen om te genieten van Dordt in Stoom, wat nog steeds volop aan de gang is. Vrijdagavond begonnen met de Vlootschouw om 8 uur, 7:30, 8 uur. Altijd mooi om te zien op het Drie Rivierenpunt. Het is mooi dat dit evenement uiteindelijk nog steeds doorgang kan vinden, al is het eens in de 2 jaar. Toen was het wel erg warm last night. Muziek uit 1981 hoor je hier op Dresdstad FM, Depeche Mode. En Just Can't Get.

0: Deze muziek van David Bowie. 1986, een gigahit in Nederland. Absolute Beginners. En als je het mij vraagt, is bijna elk nummer van David Bowie wel raak geweest. We draaien hem regelmatig in Back to the Roots. En dat zullen we zeker tot in lengte van dagen continu blijven doen. En waarom? Nou, gewoon omdat het kan. We gaan eens kijken wat het weer de aankomende dagen gaat doen. Blijft het zo mooi of gaat het toch een ommekeer krijgen hier in de regio? Sebastian van Erik. Sebastian, goedemiddag jongen.
1: Goedemiddag.
0: Afgelopen weekend was lekker hoor.
1: Ja.
0: Maar niet heel erg veel te mopperen. Het begint nu een beetje te waaien, zie ik. Dus,
1: Ja, het windje is eventjes opgestoken, maar we hebben eigenlijk gewoon een compleet zomerse week achter de rug.
0: Lekker.
1: En de zomer, die is nog niet eens begonnen.
0: Oh.
1: Nou, bijna. Gedeeltelijk morgen 1 juni, meteorologische zomer. Dat is alvast het begin. Maar ja, ondanks het begin van zomermaand juni gaat het met het weer toch net even een stapje terug uit.
0: Ja, ik was er al bang voor, brandlos jongen.
1: Ja, de natuur. Ja, wat groen is, moet ook groen blijven. Dus,
0: absoluut. Ja. Ja, zeker weten.
1: Dus ja, dat kan ook wel weer wat water gebruiken, want ja, die neerslagtekorten, ja, ondanks de buien bijvoorbeeld van afgelopen vrijdag, zijn die tekorten toch echt wel weer verder opgelopen door de grens van 100 millimeter. Dus de natuur kan het water goed gebruiken, nou dat komt er ook, want het wordt na dit weekend langzaamaan allemaal wat wisselvalliger en natter. Ook dinsdag is weer zo'n dag om even in de gaten te houden met de komst van enkele stevige regen- en onweersbuien. Maar goed, ja, de week die we nou bijna achter de rug hebben was zomers. Een week met onder andere de regionale hittegolf, tropische temperaturen. Met veel zonneschijn en dus ook echt die hitte die we ja, achter de rug hebben. Het was een mooie zomerse week, terwijl het de zomer officieel nog niet eens van start is gegaan. Ook diverse warmterecords sneuvelden overigens op sommige dagen. Nou, dan het weer van dit weekend. Was prima, met de zon toch wel redelijk veelvuldig in het weerbeeld. En temperaturen, ja, dat was altijd nog echt aan de warme kant voor de tijd van het jaar. Graadje of 20 is normaal, maar daar zaten we fors boven. Zeker gisteren, maar ook vandaag nog dik 20 graden op de thermometer. Een zondag met zon, wolken, op de meeste plaatsen droog. Plaatselijk een onweersbui aan het begin van de dag. En momenteel zijn er vooral in het oosten weer een paar pittige buien ontstaan. Daar geldt ook code geel. En ja, die buien verdwijnen overigens ook weer in de loop van de avond. Temperaturen vandaag, warme dag, broeierig benauwd voelde het aan door de hogere luchtvochtigheid. In het oosten plaatselijk nog een zomerse temperatuur op de thermometer van lokaal 26 graden. De wind wat meer gedraaid naar westelijke richtingen is ook wel weer wat opgestoken. Ja, en warm was het ook op de zondag in de regio, graadje of 23 gemeten. En een droge dag tot nu toe. Ja, dan de verwachtingen om te beginnen met vanavond de komende nacht. Dan is er een afwisseling van nou, vanavond dan zon en bewolking. Komende nacht trekken er ook vanuit het westen wolkenvelden over het land. Maar klaart het toch ook zeker wel af en toe op. Nou, vanavond nog in het oosten een lokale pittige regen- of onweersbui. Verder op de meeste plekken droog. En komende nacht is het ook vrijwel overal in het land droog. Temperaturen vallen wat lager uit dan afgelopen nacht. Tussen de 9 en de 15 graden wordt het uiteindelijk. Bij een veelal zwakke wind uit westelijke richtingen. Dan na dit weekend de maandag. Dan hebben we zonnige perioden. Stapelwolken gaan er ontstaan. In het oosten is een lokaal regenbuitje mogelijk. Op de meeste plekken houden we het droog. En de wind is vrij kalm, zwak of matig uit overwegend westelijke richtingen. Later in de middag en avond afnemend. En dan wordt de wind ook wat meer variabel. Temperaturen prima 20 tot 24 graden tijdens de middag. Wel aan het einde van de dag langzaamaan meer bewolking. Dat komt dan opzetten vanuit het westen. Nou, dinsdag even een dag om in de gaten te houden. Dan verwacht ik in de loop van de dag vanuit het zuidwesten forse regen, onweersbuien. Plaatselijk met kans op zware windstoten, hagel, veel regen in korte tijd. En ook daarna is het nog een aantal dagen onbestendig weer met wat minder zon. En ook geregeld een wisselvallig weertype. Temperaturen vallen overdag terug naar normale waarden voor de tijd van het jaar.
2: Als je van echte oldies houdt, dan luister je natuurlijk naar Back to the Roots. Back to the Roots. Wij draaien het vinyl van jouw oma. De classics met het lekkerste geluid. Met Back to the Roots knallen de hits je speakers uit. Je luistert naar Drechtstad FM.
3: Erik Vastenau.

Stars of 45, terwijl Jaap Egmond die deze grote hits uiteindelijk maakte hier in Nederland. Heel veel versies van gemaakt, maar ook deze. Dan moet ik wel zeggen dat het wel een van de mindere was. Maar ja, oké. Hier gaan we dat even in de keuze maken. Afgelopen weekend was het zover Pinksteren. En dat betekent altijd hier in de regio. En eigenlijk tegenwoordig in heel Nederland, een groot gedeelte van België en Frankrijk. En een heel stuk in Duitsland. Dan hebben we het over de Europa Run. Waar heel veel mensen natuurlijk geld ophalen voor de strijd tegen kanker. Altijd rond de 5, 6, 7 miljoen wordt er altijd wel opgehaald. En dat is altijd wel heel erg mooi. Dat we eindelijk hopelijk een keer kunnen gaan zeggen van... kanker, dat is een chronische ziekte. Dat is uiteindelijk de wereld uit. Daar hebben we een medicijn voor. Maar zover zijn we voorlopig nog lang niet. En of we dat überhaupt ooit gaan halen. De droom is er. En laten we er in ieder geval met elkaar alles aan doen om die droom te verwezenlijken. Het is vandaag zondag 31 mei. Aankomende donderdag is er weer zo'n groot evenement. En dat evenement is dit keer in Frankrijk. En dat allemaal op de Berg der Bergen. Oftewel op de Alpe d'Huez. En dan hebben we het over het jaarlijks terugkerende evenement de Alpe d'Huez. En ditmaal voor de 20ste keer. En wat ik van de week even gelezen heb is dat er al meer dan 225 miljoen opgehaald is tijdens de Alpe d'Huez. Is het nodig? Ja. Is het een fantastisch evenement? Absoluut. Wij als RTV Papendrecht en Papendrecht FM zijn daar 6 jaar bij geweest. En dat was mooi om mee te maken. En wie weet, ik sluit het echt niet uit. Wie weet zijn we daar ooit wel weer een keer bij. Is het niet lopend, is het niet fietsend op die berg? Misschien gewoon als toeschouwer. Maar we blijven de Alpe d'Huez altijd in ons hart houden. In 2013 zei Maarten Peters van... ik doe mee, ik ga me daar hard voor maken en ik ga een anthem schrijven. Een nummer wat we heden ten dagen op de Alp nog steeds horen. Ja, wij zeggen Alp omdat er al wat meer geweest ben. Er zijn twee hele belangrijke en twee hele bekende nummers. Dat is het Alpe d'Huez lied. Maar eigenlijk het grootste lied is deze. Dichter bij de hemel kom ik niet. En hierna draaien we het anthem van 2026. All for One van Douwe Bob. Maar dit is Maarten Peters.

deze plaat die steunt uiteindelijk natuurlijk het goede doel. Hè? Al du 6, aankomende donderdag. Volledig te volgen op SBS6 onder andere. En kijk even op aldu6.nl, dan weet je waar het allemaal te zien en te beluisteren is. En hopelijk hebben we met deze twee platen de mensen een beetje een steun kunnen geven. En dan vooral de mensen die te maken hebben gehad met deze vreselijke ziekte, in welke vorm dan ook. Want 1 op de 2 tegenwoordig krijgt kanker. Dat kan groot, dat kan klein zijn, dat kan ernstig zijn, minder ernstig. Maar je krijgt het. En daar doen de mensen dat op onder andere de Alpe d'Huez en de Europa Run voor. 25 juni 2026, dan doen wij het allemaal voor het Prinses Máxima Centrum. En uiteindelijk voor hetzelfde doel. En dat doen we met Tour de Bouw. Nou, hier tijdens Back to the Roots zullen we daar veel meer over laten horen. Hoe we dat gaan doen, wat we gaan doen. En ook dan proberen we zoveel mogelijk geld op te halen. En dan in de strijd tegen kinderkanker. Maar dat 25 juni. Eerst aankomende donderdag is het grote Alpe d'Huez. Hopelijk hebben we hier iedereen een klein beetje mee kunnen helpen. En ik wens iedereen die meedoet, die het op dit moment luisteren, zowel lopend, fietsend, op een tandem, misschien wel op een lichtfiets, heel veel succes. En geniet uiteindelijk ook van die vreselijke kruien. Nou, hoe noemen ze een kuiten, hoe noemde wat? Kuitenbijters, hè? Ja. 21 bochten, een gemiddelde percentage van 8%. En het is maar een stijging van iets meer dan 1 kilometer. En als hij het zo zegt, dan valt het allemaal best wel mee. Totdat je het moet gaan doen. En we sluiten het nooit uit. Succes! En volg het allemaal aankomende donderdag. En hopelijk heeft iedereen een beetje troost bij deze twee mooie nummers. En ik bij deze.

Kent u ze nog? De geweldige parels van de jaren 70 en 80. 80. 80. Welkom bij Back to the Roots. Back to the Roots.

0: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer had moeite om de brand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feyenoord uit te krijgen. Die heeft zich uitgebreid in het dak en daar kan de brandweer niet bij. Er is een speciale brandweerwagen van de Europort opgeroepen om te helpen. Die hebben specialistische apparaten om de brand wel uit te krijgen. Volgens een woordvoerder begon de brand buiten en is hij overgeslagen naar het huis. Een deel van de achtergevel is ingestort. Er werden meer dan 60 woningen ontruimd door de brand in Feyenoord. Niet alleen in de Lijnzaadstraat, maar ook in de Koolzaadstraat en op de Strevelsweg. Het is nog niet bekend of en wanneer ze terug kunnen. Mensen worden opgevangen aan de Lange Hilleweg. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel heeft de brandweer twee katten gered die mee moesten met de dierenambulance. De Strevelsweg in Rotterdam is voorlopig afgesloten. Groningen organiseerde vandaag voor het eerst een marathon en dat werd geen succes. Meerdere deelnemers werden onwel door de warmte. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het ging, maar het waren er genoeg dat de ambulancedienst van Groningen het niet alleen aan kon. Er deden 12.000 lopers mee aan de hardloopwedstrijden in Groningen, van wie 2.000 de marathonafstand liepen. En bij rellen in Parijs is een dode gevallen en raakte een tiener zwaar gewond. Die ligt in coma. De rellen begonnen nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League won van Arsenal. Er zijn bijna 300 mensen aangehouden, onder wie ruim 80 minderjarigen. Misschien waren het er nog veel meer, omdat niet alle aanhoudingen al zijn verwerkt door de politie. De burgemeester van Parijs noemde het een stedelijke guerrilla-oorlog. Het weer af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
5: Back to the roots.

die wij normaal gesproken draaien, maar het is gewoon een heerlijke plaat. Pussycat hoorde je in Doing La Bamba. En wij draaien natuurlijk de grootste hits uit de jaren 80. Nou, dit is echt op het randje hoor, 1980. Ah, dan moet ik ook wel zeggen dat we af en toe ook wel de jaren 90 erbij pakken. Dan komt dit uur ook zeker voorbij. Om 5:30 gaan we kijken wat het weer gaat doen de aankomende dagen. En voor de mensen in Dordrecht, die kunnen nog even genieten van Dort in Stoom. Daarnet was dat wel goed te horen. De stoomfluiten die doen het automatisch helemaal goed. En gelukkig wordt er niet gekeken naar euro 3, euro 4, euro 5 of euro 6 motoren. Nee, niks ervan. Stoom omhoog. Niet eens in de 2 jaar moet dat allemaal kunnen. Dit is Dresdstad FM en Atos Radio. Back to the Roots met Elton John.

jaren 90 gigantisch populair, deze Tour Unlimited. En heden ten dagen nog steeds, alleen is het een andere samenstelling. Maar de muziek herleeft nog gewoon hoor. 92 was dit de Twilight Zone. Nou, je hoort hem hier op Dresdstad FM en Atos Radio. Van 92 gaan we helemaal terug naar 1980. Met een band die we kennen van One Night Affair. You and Me, maar ook deze. Dit is Head Up to the Sky.

0: Dit zijn nog twee van die artiesten waar Prince onder andere mee van doen was. Wendy en Lisa hoorde je. Uit 1989 en het heette simpelweg Lali Lali. Trekzalt FM, weerbericht. Het is bijna 6:01. Dat betekent dat we gaan kijken wat het weer de aankomende dagen gaat doen. Blijft het zonnetje schijnen of gaan we toch een bui krijgen? Sebastian van Erik, goedemiddag jongen.
1: Goedemiddag.
0: Wat gaat het worden? Gaan we een bui krijgen?
1: Ja, ik denk wel meerdere. Ja. In het meervoud.
0: In het meervoud zelfs?
1: Ja.
0: Nou, brand los, jongen.
1: Ja, zo meteen alles over de komende dagen. Eerst nog eventjes kort terug naar het weer van deze week. Een week die zomers verliep, terwijl de zomer nog niet eens is begonnen. Zo hebben we in ieder geval een prachtig einde van de meimaand. Ja, het was een week met onder andere de eerste regionale hittegolf in eigen land. Diverse warmterecords sneuvelden. En temperaturen ook nog eens door die tropische grens van 30 graden gemeten. Het was gewoon op het top zomerweer afgesloten afgelopen vrijdag. Met toch wel een aantal zware regen- en onweersbuien die over het land trokken. En dit weekend is het eigenlijk ook nog gewoon prima weer hoor. Met zonnige perioden. En temperaturen die hoger liggen dan normaal. Ja, afgelopen zaterdag gisteren. Toen hadden we nog echt die zomerse temperatuur in het zuiden van het land. En ook vandaag op veel plekken weer die ruime twintigers op de thermometer. En lokaal nog een zomerse dag gemeten. Verder het binnenland in. Dus nou, gewoon nog prima weer. Niet overal droog. Wel op de meeste plekken. Vandaag namelijk een mix van zonnige momenten. Maar ook zeker bewolking. En in de loop van de dag zeker... tijdens de middaguren begonnen flinke stapelwolken te ontstaan die in het oosten uitgroeiden tot enkele pittige regen- en onweersbuien. Daar vallen er nog een paar, maar die verdwijnen weer in de loop van de avond. Warme, broeierige dag met lokaal nog zo'n 26 graden in het oosten gemeten. Maar ook in de regio was het warm met een graadje of 23. Inmiddels zitten we wel een paar graden lager. Is de wind ook toegenomen uit een westelijke richting. In de regio is het tot dusver droog gebleven. Maar ja, zoals ik al zei, droog bleef het niet overal in het land vandaag. Nou, vanavond dan hebben we een afwisseling van zon en bewolking. In het oosten eerst nog plaatselijk een enkele regen- of onweersbui. Nog wel pittig van karakter, maar die gaan verdwijnen. Dan wordt het vanuit het westen eigenlijk zo goed als overal droog. Later op de avond neemt de wind ook af. Die varieert uit richtingen tussen west en noord. Nou, komende nacht koelt het wat meer af dan de voorgaande nacht. Het wordt namelijk tussen de 9 en de 15 graden. Er is amper wind. Deze is dan meest zwak en waait dan uit westelijke richtingen. Er blijft een mix van bewolking en opklaringen. Het blijft dan ook zo goed als overal droog. En na het weekend, om te beginnen met de maandag, dan hebben we te maken met zonnige perioden. Er komt ook bewolking voor. Gaan in de loop van de dag stapelwolken ontstaan in het oosten. Kunnen deze op sommige plekken tot een lokale regenbui uitgroeien. Op de meeste plaatsen houden we het droog. Aan het einde van de dag komt er vanuit het westen langzaamaan wel wat meer bewolking opzetten. En de wind houdt zich vrij rustig, zwak of matig uit westelijke richtingen, die aan het einde van de dag afneemt en dan ook wat meer variabel wordt. Temperaturen voor de maandag zijn eigenlijk gewoon prima, 20 tot 24 graden. Ja, dan kijk ik even wat verder vooruit. Dan komt de dinsdag. Ja, dan verwacht ik wel even een aandachtspuntje omtrent buien die worden verwacht. Volgen vanuit het zuidwesten. En die kunnen stevig zijn met onweer, met kans op hagel en plaatselijk zware windstoten. Even een dag om in de gaten te houden. Dan is het ook warm en broeierig. En na de dinsdag liggen de temperaturen dan even een paar graden. Net een fractie lager. Wel normale waarden voor de tijd van het jaar. Een graadje of 20. Met wat minder zonnig weer. Een aantal wisselvallige dagen. En ja, richting het volgend weekend. In dat weekend en daarna. Dan kan het mogelijk wel weer wat warmer worden.
2: De classics met het lekkerste geluid. Back to the roots. Knallen de hitsjes speakers uit. Dit is Drechtstad FM.
3: Erik Vastenau.

0: Want dat is toch een van die dingen die je 's ochtends nog wel probeert te vermijden. The man in the mirror. Oftewel, de mirror, die vergeten we maar helemaal 's ochtends. En zeker op doordeweekse dagen, want dan is het wel heel erg vroeg allemaal. 6:10 hier op de Rechtsstad FM.
1: Wij houden maar van één smaak.
0: Oh ja?
1: Smaak. Smaak van Rechtsstad FM.
0: Nou, met deze temperaturen van meerdere smaken hoor. En dan hebben we het meer over ijs, zeg maar. Want dat is iets wat wel heel erg wenselijk is. Van de Man in the Mirror gaan we kijken in Duitsland hoe het daar is. Het 1984, deze plaat van Nena. En we kunnen er onder andere van de 99 Luftballons. Maar dit keer is het Any Place, Anywhere, Anytime. Wat ze ooit samen onder andere met Kim Wilde heeft gedaan. Maar dit is dan de lange versie.

0: any place, anywhere, anytime. En dat slaat ook wel een beetje op de locaties waar wij dan gewoon radio kunnen maken. Elke tijd, altijd. En dat maakt niet uit waar. Het is 6:15. We gaan iets eerder afscheid nemen dan dat we normaal gesproken gewend zijn. Normaal doen we dat tegen 6, maar we doen het nu eventjes. En dat wil niet zeggen dat de radio stil blijft, absoluut niet. Je hebt nu alle tijd om dat barbecue weer even verder op te stoken en klaar te maken om lekker een hapje te gaan eten.
1: Jouw stad, jouw radio, Rechtsstad FM.
2: Gentlemen, boys and girls.
0: En we draaien nog 2 tot aan het nieuws. Deze van The Golden Earring, The Twilight Zone en Patrick Cowley featuring Sylvester. En Do You Wanna Funk? Volgende week en zondag zijn we er weer. Voor weer 2 uur lang Back to the Roots hier op Atlas Radio. En de Rechtsstad FM. Bedankt allemaal. Een fijne zondag voor dit.

0: 6 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer had moeite om de brand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feyenoord uit te krijgen. Die heeft zich uitgebreid in het dak en daar kan de brandweer niet bij. Er is een speciale brandweerwagen van de Europort opgeroepen om te helpen. Die hebben specialistische apparaten om de brand wel uit te krijgen. Volgens een woordvoerder begon de brand buiten en is hij overgeslagen naar het huis. Een deel van de achtergevel is ingestort. Er werden meer dan 60 woningen ontruimd door de brand in Feyenoord. Niet alleen in de Lijnzaadstraat, maar ook in de Koolzaadstraat en op de Strevelsweg. Het is nog niet bekend of en wanneer ze terug kunnen. Mensen worden opgevangen aan de Lange Hilleweg. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel heeft de brandweer 2 katten gered die mee moesten met de dierenambulance. De Strevelsweg in Rotterdam is voorlopig afgesloten. Groningen organiseerde vandaag voor het eerst een marathon en dat werd geen succes. Meerdere deelnemers werden onwel door de warmte. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het ging, maar het waren er genoeg dat de ambulancedienst van Groningen het niet alleen aan kon. Er deden 12.000 lopers mee aan de hardloopwedstrijden in Groningen, van wie 2.000 de marathonafstand liepen. En bij rellen in Parijs is een dode gevallen en raakte een tiener zwaar gewond. Die ligt in coma. De rellen begonnen nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League won van Arsenal. Er zijn bijna 300 mensen aangehouden, onder wie ruim 80 minderjarigen. Misschien waren het er nog veel meer, omdat niet alle aanhoudingen al zijn verwerkt door de politie. De burgemeester van Parijs noemde het een stedelijke guerrilla-oorlog. Het weer af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

in Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Birmingham bound.
1: Miley's Ghost neemt ons mee in een heerlijke honky-tonk sferen. Daarnaast hoor je het ijzersterke album van de maand van India Ramey. En laat ik een flinke dosis Made in Holland horen. Dit verhaal begon energiek en hoopvol met Birmingham Bounce. Dit nummer fungeerde als de perfecte opening. Het herinnert de luisteraar aan de hoogtijdagen van de western swing en de vroege country. Vanaf die bruisende dansvloer stappen we naadloos over in de rokerige sfeer van de nacht met Honky Tonk Song. Dit is de soundtrack van de klassieke country kroeg. De band vertraagt het tempo net genoeg om die typische lome twang de ruimte te geven. Met jankende gitaren en doorleefde zang schetsen ze het ultieme beeld van de honky tonk cultuur. Een plek van troost, een goed glas bier en herkenbare verhalen over het leven.

Het verhaal vindt zijn natuurlijke, intieme einde wanneer de lichten in de kroeg uitgaan en de reis weer wordt voortgezet in Motel Time Again. Dit sluitstuk brengt een weemoedige rust over de trilogie. Het is het verhaal van de muzikant on the road, die na de show de eenzaamheid opzoekt in een karakteristiek motel langs de snelweg.

tijd voor het album van de maand. India Raimi maakt diepe indruk met We Ride It Down, afkomstig van haar alom geprezen album Villain Era. Haar krachtige, rauwe stemgeluid snijdt dwars door de meeslepende instrumentatie heen.

0: De Canadese Whitney Rose neemt ons mee naar de befaamde honky-tonk-bar in Nashville met het nummer Tootsies. Begeleid door haar sterke band, de Tennessee Polaroids, brengt ze een heerlijk nostalgisch geluid. Haar heldere stem en de traditionele country twang vormen een perfecte ode aan de rijke geschiedenis van de countrymuziek.
1: Crossroads met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling Kees De Haan. Welkom en veel luisterplezier.

De original van de week is een absolute klassieker van verhalenverteller Marty Robbins. Met El Paso City schreef hij in de jaren 70 een prachtig vervolg op zijn eerdere megahit El Paso. Het nummer ademt pure western nostalgie.

0: De heren van 49 Winchester behoren tot de absolute top van de moderne Southern Soul en Country Rock. Met Bringing Home the Bacon, afkomstig van een album A Change of Plans, laten ze horen waar ze het beste in zijn. Rauwe energie, strakke grooves en een geweldige vibe. Dit is muziek die gemaakt is om live te zien en te horen.
1: Crossroads. Hot stuff.

De act van de maand is het legendarische moeder-dochter-duo The Judds. We horen ze hier schitteren op de vroege klassieker Change of Heart. De ongeëvenaarde vocale harmonieën tussen Naomi en Wynonna Judd vormen het kloppend hart van dit nummer. Een prachtig, emotioneel country-pop nummer dat destijds niet voor niets de hitlijsten bestormde.

De jonge Canadese Bella White maakt diepe indruk met haar traditionele bluegrass en folksound op de single Better. Haar stem heeft een uniek, authentiek timbre. Dat doet denken aan de grootheden uit de jaren 40 en 50. Better is een akoestisch hoogstandje vol emotionele diepgang dat bewijst dat echte traditie nooit verloren gaat.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Speciaal voor 20 jaar Alp Duzès schreef Douwe Bob een nieuw nummer, All for One. De singer-songwriter is een van de deelnemers aan het evenement. Hij gaat fietsend die berg op en zal na de beklimming met zijn band All for One ten gehore brengen. De opbrengsten van dit nummer komen geheel ten goede aan Alp Duzès.

Ja, en in dit Made in Holland blokje doen we even een uitstapje naar onze zuidenburen. Siska Siska is het project rond singer-songwriter Siska Danens uit Gent, die een breekbare kracht weet te leggen in onwerelds mooie songs. Met subtiele gitaren en spaarzame piano, beheerste drums en gouden stem trekt ze de luisteraar in haar gevoelswereld, waar ze zich onverschrokken kwetsbaar opstelt. Sweet 16 is de titel van de song.

0: In theorie is het mogelijk om met twee heerlijke ingrediënten een niet al te lekker gerecht te maken. Maar als die twee ingrediënten de stemmen van Danny Vera en Marlon Pichel zijn, dan weet je dat het in de praktijk hoe dan ook een succesnummer gaat zijn. De prachtige nieuwe single Try Again brengt de twee nu op de plaat bij elkaar.
1: Made in Holland.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: De inmiddels hoogbejaarde, maar nog altijd onstuitbare Willie Nelson laat van zich horen met de single Fly Away. Met zijn karakteristieke doorleefde stemgeluid en zijn vertrouwde gitaar Trigger weet hij ook nu weer te ontroeren. Het nummer herinnert ons eraan waarom deze man een levende legende is. Eenvoudig, oprecht en diepgaand.

nogmaals aandacht voor het album van de maand met de titeltrack Welcome to my villain era van India Raimi. Dit nummer vat de sfeer van de hele plaat perfect samen. Dramatisch, krachtig, duister met de belichting van de grimmige kant van het plattelandsleven. Away.

Ik sluit het eerste uur af met Brendan Good en de track Stay the Night, afkomstig van zijn album Restless. Good brengt een sound die schuurt tegen de traditionele country en de rauwe alt-country aan. Het nummer heeft een prettige, weemoedige urgentie, die je nog even vasthoudt voordat we naar het tweede uur overstappen.

0: van 7 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer had moeite om de brand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feyenoord uit te krijgen. Die heeft zich uitgebreid in het dak en daar kan de brandweer niet bij. Er is een speciale brandweerwagen van de Europort opgeroepen om te helpen. Die hebben specialistische apparaten om de brand wel uit te krijgen. Volgens een woordvoerder begon de brand buiten en is hij overgeslagen naar het huis. Een deel van de achtergevel is ingestort. Er werden meer dan 60 woningen ontruimd door de brand in Feyenoord. Niet alleen in de Lijnzaadstraat, maar ook in de Koolzaadstraat en op de Strevelsweg. Het is nog niet bekend of en wanneer ze terug kunnen. Mensen worden opgevangen aan de Lange Hilleweg. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel heeft de brandweer 2 katten gered die mee moesten met de dierenambulance. De Strevelsweg in Rotterdam is voorlopig afgesloten. Groningen organiseerde vandaag voor het eerst een marathon en dat werd geen succes. Meerdere deelnemers werden onwel door de warmte. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het ging, maar het waren er genoeg dat de ambulancedienst van Groningen het niet alleen aan kon. Er deden 12.000 lopers mee aan de hardloopwedstrijden in Groningen, van wie 2.000 de marathonafstand liepen. En bij rellen in Parijs is een dode gevallen en raakte een tiener zwaar gewond. Die ligt in coma. De rellen begonnen nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League won van Arsenal. Er zijn bijna 300 mensen aangehouden, onder wie ruim 80 minderjarigen. Misschien waren het er nog veel meer, omdat niet alle aanhoudingen al zijn verwerkt door de politie. De burgemeester van Parijs noemde het een stedelijke guerrilla-oorlog. Het weer af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

Ik hoop dat de muzikale track nog niet is gestild, want ik heb weer een fantastische selectie voor je klaarstaan. Dit uur trap ik stevig af met honky-tonk gitaargeweld. Luisteren we naar de act van de maand, The Judds. En heb ik een prachtig eerbetoon aan Dolly Parton als songwriter. Ik open het tweede uur met een flinke dosis energie van gitaarvirtuoos Bill Kitchen en zijn honky-tonk Hellfire. Kitchen, bekend om zijn vlijmscherpe Telecaster sound, doet de titel van het nummer alle eer aan.

De act van de maand, The Judds, staat centraal in dit tweeluik. We luisterden naar een sfeervolle en tikkeltje mysterieuze uitvoering van de klassieker Endless Sleep, waarin de diepe vocale controle van het duo prachtig naar voren komt. Nu gooien Naomi en Wynonna het roer volledig om met de uptempo megahit Girls Night Out. Dit nummer, vol aanstekelijke country-pop-energie en sterke harmonieën, groeide uit tot een van hun meest iconische anthems. Samen laten deze tracks perfect de veelzijdigheid en de vocale magie horen die dit legendarische moeder-dochterduo zo uniek maakte.

0: Ook in het tweede uur horen we India Remy schitteren met Scattered and Smothered, een nummer dat uitblinkt in textuele scherpte en een broeierige sfeer. Remy's vermogen om verhalen vol dramatiek en emotie te vertellen komt hier fantastisch tot zijn recht, ondersteund door zijn ijzersterke, duistere instrumentatie.
1: Dit is het favoriete album van de maand.

Nieuwkomer Lauren Watkins gooit hoge ogen in Nashville met haar single Heartbreakaholic. Ze zingt over de verslaving aan de verkeerde liefde. Watkins beschikt over een heerlijk rauw randje op haar stem, dat deze moderne country track net dat beetje extra pit geeft.

William Beckman verrast met het prachtige Por Mujeres Como Tú. Beckman combineert zijn diepe warme countrystem hier met Mexicaanse mariachi en Tejano-invloeden. Het resultaat is een gelaagd, grensverleggend nummer, vol passie en weemoed, dat laat horen hoe mooi verschillende muzikale werelden in elkaar over kunnen vloeien.

cover van de week komt op naam van de band of Hattons, die zich wagen aan Marty Robbins' El Paso City. De band geeft er een eigen, herkenbare Americana en roots rock draai aan. Met rijke arrangement en geweldige sound.

Cliff Murphy neemt ons met Happy and Confused mee naar zijn album Bay State Lullaby. Het nummer is een breekbare bitterzoete folk en country track, die opvalt door zijn eenvoud en oprechtheid. Murphy's warme, iets wat heese stemgeluid trek je direct het verhaal in en zorgt voor een heerlijk intiem luistermoment.

In dit speciale songwriterblokje eren we het genie van country-icoon Dolly Parton via drie van haar eigen prachtig geschreven composities. Ik trapte af met het autobiografische meesterwerk Coat of Many Colors, een hartverscheurend maar hoopvol verhaal over opgroeien in armoede en de rijkdom van liefde. Daarna luisteren we naar het spirituele en krachtige Here I Am. Dat blinkt uit in vocale passie en een gospelachtige grootheid.

Ik sluit de drieluik af met het verhaal van The Traveling Man, waarin Parton haar fabelachtige talent toont om levendige personages en meeslepende verhalen in slechts een paar minuten tot leven te wekken.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Patricia Crowley brengt ons met Not Just for Friday Night een heerlijk meeslepend nummer van haar album The World Undone. De Ierse singer-songwriter combineert Keltische invloeden moeiteloos met traditionele country en Americana.

Deze van oorsprong een Georgische singer-songwriter, die helaas veel te vroeg is overleden, maakte diepe indruk in de Amerikanenwereld met haar weemoedige en filmische muziek. Haar album Are You There is een absoluut meesterwerk vol emotionele lading. We luisterden in dit blok naar het wonderschone en breekbare Infinitely Blue, direct gevolgd door het sfeervolle en indringende Red Dessert. Twee nummers die de herinnering aan dit bijzondere buitengewone muzikale talent voor altijd levend houden.

0: Ik sluit deze aflevering in stijl af met Whiskey River Junction en een track The Good Old Days van het album This Stuff Is Cowboy. Dit nummer is pure, onvervalste western en outlaw country, zoals het bedoeld is. Met ronkende gitaren en een stevig ritme is dit de perfecte afsluiter van een prachtige muzikale rondreis.
1: Tot volgende week. Dag!

0: van 8 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer had moeite om de brand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feyenoord uit te krijgen. Die heeft zich uitgebreid in het dak en daar kan de brandweer niet bij. Er is een speciale brandweerwagen van de Europort opgeroepen om te helpen. Die hebben specialistische apparaten om de brand wel uit te krijgen. Volgens een woordvoerder begon de brand buiten en is hij overgeslagen naar het huis. Een deel van de achtergevel is ingestort. Er werden meer dan 60 woningen ontruimd door de brand in Feyenoord. Niet alleen in de Lijnzaadstraat, maar ook in de Koolzaadstraat en op de Strevelsweg. Het is nog niet bekend of en wanneer ze terug kunnen. Mensen worden opgevangen aan de Lange Hilleweg. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel heeft de brandweer 2 katten gered die mee moesten met de dierenambulance. De Strevelsweg in Rotterdam is voorlopig afgesloten. Groningen organiseerde vandaag voor het eerst een marathon en dat werd geen succes. Meerdere deelnemers werden onwel door de warmte. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het ging, maar het waren er genoeg dat de ambulancedienst van Groningen het niet alleen aankon. Er deden 12.000 lopers mee aan de hardloopwedstrijden in Groningen, van wie 2.000 de marathonafstand liepen. En bij rellen in Parijs is een dode gevallen en raakte een tiener zwaar gewond. Die ligt in coma. De rellen begonnen nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League won van Arsenal. Er zijn bijna 300 mensen aangehouden, onder wie ruim 80 minderjarigen. Misschien waren het er nog veel meer, omdat niet alle aanhoudingen al zijn verwerkt door de politie. De burgemeester van Parijs noemde het een stedelijke guerrilla-oorlog. Het weer af en toe zon, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon, vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers. En ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Club Live.
6: Drechtstad FM.
7: Club Live.
8: Good evening, ladies and gentlemen, and please welcome to the stage the Chris Bertson Band.

0: kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer had moeite om de brand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feyenoord uit te krijgen. Die heeft zich uitgebreid in het dak en daar kan de brandweer niet bij. Er is een speciale brandweerwagen van de Europort opgeroepen om te helpen. Die hebben specialistische apparaten om de brand wel uit te krijgen. Volgens een woordvoerder begon de brand buiten en is hij overgeslagen naar het huis. Een deel van de achtergevel is ingestort. Er werden meer dan 60 woningen ontruimd door de brand in Feyenoord. Niet alleen in de Lijnzaadstraat, maar ook in de Koolzaadstraat en op de Strevelsweg. Het is nog niet bekend of en wanneer ze terug kunnen. Mensen worden opgevangen aan de Lange Hilleweg. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel heeft de brandweer twee katten gered die mee moesten met de dierenambulance. De Strevelsweg in Rotterdam is voorlopig afgesloten. Groningen organiseerde vandaag voor het eerst een marathon en dat werd geen succes. Meerdere deelnemers werden onwel door de warmte. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het ging, maar het waren er genoeg dat de ambulancedienst van Groningen het niet alleen aan kon. Er deden 12.000 lopers mee aan de hardloopwedstrijden in Groningen, van wie 2.000 de marathonafstand liepen. En bij rellen in Parijs is een dode gevallen en raakte een tiener zwaar gewond. Die ligt in coma. De rellen begonnen nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League won van Arsenal. Er zijn bijna 300 mensen aangehouden, onder wie ruim 80 minderjarigen. Misschien waren het er nog veel meer, omdat niet alle aanhoudingen al zijn verwerkt door de politie. De burgemeester van Parijs noemde het een stedelijke guerrilla-oorlog. Het weer af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

9 over 9, zondag 31 mei 2026. Tijd voor Sound and Tricks. Op Drechtstad FM en Atos Radio tot 11 uur met gevarieerde muziek. En die soorten en maten natuurlijk uiteraard. We gaan beginnen met filmmuziek. Een film die ik zelf gezien heb, een waanzinnig goede film. Moet ik echt even kwijt. 2016 Demolition. Met daarin in de hoofdrol, dat is een acteur die, ja, ik weet niet, op de een of andere manier heb ik het idee dat hij bijna zichzelf speelt. Maar de rollen zijn zo gevarieerd dat dat eigenlijk onmogelijk is. Maar zeer overtuigend, en dan heb ik het over Jake Gyllenhaal. Die film Demolition, er staat bij een comedy. En ja, uiteraard is het wel komisch wat je ziet, want hij sloopt zijn eigen huis. Maar ik zou bijna zeggen een psychologisch drama. Een heel naar en triest verhaal. Op een komische manier in beeld gebracht. En ik wil eigenlijk even met de muziek de toon gaan zetten. En dat doen we direct al met dramatische muziek. Namelijk Touch Me, I'm Going to Scream Part 2. En je gaat luisteren naar My Morning Jacket. Zo heet de meneer die het gemaakt heeft. Goedenavond tot 11 uur. Sound and Tracks voor Drechtstad FM en Atos Radio. Geniet ervan.

Crazy on You van de Amerikaanse band Heart uit 1976. Komt voor in de film Demolition uit 2016. Er past daar, al die tracks die passen daar perfect in. Dat is ook toch de reden dat ik vaak dit soort dingen, zo'n hele soundtrack doorworstel. In positieve zin. Ja, Heart met Anne en Nancy Wilson. En zijn nog steeds actief, maar inmiddels een paar jaar ouder. Dus, nou goed. Daarvoor de Finse band Moon Wagon uit 2010. Met daarin Ami Hassinen. Ik zal even lezen, voorlezen wat daarop staat. Op dat, die liner notes. Ami Hassinen, dat is een toetsenman. Die beroert de toetsen, keyboards, special effects. Daar staat bij Jani Korpi. Dat zijn allemaal echt typische Finse namen. Drums en percussion, akoestische gitaar. Een Joodse harp staat erbij. En ook de vocalen Joni Tiala. Electric en acoustic guitars. En de vocalen Janne Jikorpi, basgitaar. Ja, een uitstekend spelende band. Weliswaar een gelegenheidsband. Want die Ami Hassinen, dat is meer een man die normaal gesproken elektronische muziek maakt. In dit geval hebben ze daar de koppen bij elkaar gestoken. In 2010 kwam dit prachtige album. Daarvan hoorde je Highway to the Orange Desert. Het album Night Dust van Moon Wagon. Nou, weer een hele mond vol. Ik heb klaarstaan een track van het album. Daar heb ik al vaker wat van gedraaid. En ook aangegeven dat ik dat regelmatig zou gaan doen. Nou, daar hou ik in dit geval, hou ik me aan. The Guitar Speak, de gitaar spreekt, nummer 2, volume 2. En we gaan naar een zwaargewicht uit de jaren 70 op gitaargebied. Frank Marino met het nummer Babylon.

Je hoorde Bruises van het collectief Dusted uit de film Demolition. Staat een beetje centraal vanavond uit 2016 met Jake Gyllenhaal. En ook Naomi Watts, een hele goede film. Zeer aan te raden uit 2016. Het is bijna 9:45. Je luistert naar Sound & Tracks op Dresdstad Terminators Radio. De 150ste aflevering, jawel. Ik ben begonnen in 2021, volgens mij was dat in oktober, als zijnde pop-up. Een beetje een probeersel met van alles en nog wat. En dan met een knipoog naar de films. Een aantal films die ik centraal stel, waaronder vanavond in dit geval Demolition. Inmiddels 150 van die afleveringen had. In het begin ging dat wat langzamer. En op een gegeven moment in samenwerking met Atos besloten om dat wekelijks te doen. En dat gaat prima, bevalt prima. En hopelijk bevalt het ook aan de andere kant van de radio. Ik heb een plaat klaarstaan, een cd in dit geval, van een album uit 1973 van de heer Alice Cooper. De man met een vrouwelijke naam. Een man die zich ook nogal uitbundig uitdorst in die jaren. Dat was in de jaren 70 redelijk normaal. Maar het ging met name om de muziek die mij toch wel boeide. Ik had een schoolvriend en die had dat album liggen. En alleen dat album al, dat zag er gaaf uit. Met het bewuste dollarbiljet voor degenen die het album kennen in 1973. Een mooie gatefold. Als je dat ding openklapte, dan stonden daar prachtige foto's op. En een beetje aan de binnenkant ook een aardig boekwerk en een dollarbiljet. Nou, we hebben het over Billion Dollar Babies van Alice Cooper. En we gaan daarvan draaien Hello Ray.

blijft mooi. En we hebben het hier over La Bohème van Charles Aznavour. Ook dat, die track komt voor in Demolition uit 2016 van de original soundtrack. Motion Picture staat erachter. We hebben er nog eentje te gaan. Die duurt 7 minuten. Komt van het album van Radiohead uit 2000. Het vierde album en de opvolger destijds van OK Computer. Computer OK. Ja, dat is heel toepasselijk, want dat nummer dat heet Motion Picture Soundtrack. Tot tienen hoor je deze muziek van Radiohead en zometeen nog een B-kant van 10 tot 11. Tot straks.

Nou, ik ken hem niet, maar hij valt stil. Nou, hij valt niet stil. Ik vermoed dat hij het een en ander losbarst. Maar daar gaan we niet op wachten. Goed, dat was Radiohead met een nummer van het album uit 2000. En ja, ik kan daar nog eventjes wat anders achteraan plakken. Dat doen we met een track van Demolition. Je gaat luisteren naar Lucian en Where to Start. Als die zin heeft.

0: Radio. Rijnstad FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio. De brandweer had moeite om de brand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feyenoord uit te krijgen. Die heeft zich uitgebreid in het dak en daar kan de brandweer niet bij. Er is een speciale brandweerwagen van wordt opgeroepen om te helpen. Die hebben specialistische apparaten om de brand wel uit te krijgen. Volgens een woordvoerder begon de brand buiten en is hij overgeslagen naar het huis. Een deel van de achtergrond ingestort. Er werden meer dan 60 woningen ontruimd door de brand in Feyenoord. Niet alleen in de Lijnzaadstraat, maar ook in de Koolzaadstraat en op de Strevelsweg. Het is nog niet bekend of en wanneer ze terug kunnen. Mensen worden opgevangen aan de Lange Hilleweg. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel heeft de brandweer twee katten gered die mee moesten met de dierenambulance. De Strevelsweg in Rotterdam is voorlopig afgesloten. Groningen organiseerde vandaag voor het eerst een marathon en dat werd geen succes. Meerdere deelnemers onwel door de warmte. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het ging, maar het waren er genoeg dat de ambulancedienst van Groningen het niet alleen aan kon. Er deden 12.000 lopers mee aan de hardlooptijden in Groningen, van wie 2.000 de marathonafstand liepen. En bij rellen in Parijs is een dode gevallen en raakte een tiener zwaar gewond. Die ligt in coma. Rellen begonnen nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League won van Arsenal. Er zijn bijna 300 mensen aangehouden, onder wie ruim 80 minderjarigen. Misschien waren het er nog meer omdat niet alle aanhoudingen al zijn verwerkt door de politie. De burgemeester van Parijs noemde het een stedelijke guerrilla-oorlog. Het weer af en toe zon op de meeste plaatsen. Droog, het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. En dat is het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig en die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31. Kijken, beleven en genieten tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we de kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Paardrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad. Jouw radio.
0: Sound and Tracks.

Ja, wat blijft het toch een prachtig album. In dit geval live, jawel. Pink Floyd, Pulse. Ik heb afgelopen woensdag heb ik Money gedraaid. En ik was heel de tijd niet gehoord, maar aangenaam verrast vanwege de kwaliteit van dit album. Pulse uit 1995 oorspronkelijk opgenomen. In 1994, Shine On, Your Crazy Diamond. Leuke anekdote hier op Wikipedia lees ik als ervaringsdeskundige. Zo meteen even aangeven wat ik daarvan vond. Maar wat staat hier? Het origineel album werd geleverd in een kartonnen doosje met op de rugkant een LED die pulseert. Vandaar de naam ook Pulse. In het tempo van de eerste track van het album, wat je net hebt gehoord, het lampje kon niet verwijderd worden zonder de box te beschadigen. Het werd gevoed door de batterij die in de box was verwerkt. En die alleen maar door zeer omslachtig werk kon worden vervangen. Voor mensen die gek werden van het flikkerende licht, duurde soms meer dan een jaar voordat het permanent doofde. Nou, ik kan uit ervaring vertellen dat duurde wel een paar jaar. Gaf Pink Floyd 2 tips mee. 1. Draai de uitgave in je CD-rek. 2. Leg het doosje in de auto en dump het elders. Ik kan alleen maar zeggen, ik vond het grappig en ik heb er van mogen genieten. En toen doofde het lampje en ik wilde het vervangen. Nou, dat kon dus niet, zoals hier staat. En ik was erg blij toen in 2019 daarvan een re-release kwam, maar die was veel uitgebreider. Een Blu-ray-versie. Met erin, let wel, een penlight-batterij die heel makkelijk te vervangen is. Waardoor het album eeuwig blijft leven. Waarvan akte? Je bent weer terug bij Sound & Tracks op Trechtstad Atos Radio. De 150ste aflevering, de B-kant van zondag 31 mei 2026. Live vanuit de studio in Papendrecht. Met rond nog steeds Pink Floyd. Daar krijg ik niet genoeg van. We gaan verder met die film Demolition uit 2016 met Jake Gyllenhaal en Naomi Watts. Prachtige film, zeer aan te raden. En je gaat luisteren naar de Engelse band Free uit 1970, let wel. Live opname, Big, here's Free.

Uit 1981 hoorde je Klaus Schulze uit Berlijn oorspronkelijk. Een van de grondleggers van de Berlijnse school. Dat was een genre elektronische muziek. Dit album komt uit 1980, heette Digit. Je zou kunnen zeggen Digit. Het nummer wat je hoorde was Death of an Analog. En dat had te maken met het feit dat rond die tijd, 1980, eind jaren 70, begin jaren 80, de elektronische synthesizers werden vervangen, de analoge synthesizers werden vervangen door digitale apparatuur. En dat luidde een heel ander tijdperk in, een heel andere muziek. En deze meneer Klaus Schulze was daar ook al in die tijd een trendsetter. En ging mee met zijn tijd en zorgde voor de ommekeer, onder andere op het gebied van de Berlijnse school, dat genre elektronische muziek. Ik heb hem 3 keer gezien. Stond er redelijk dicht bovenop. En blijft, helaas is hij niet meer. Maar het blijft interessant om te zien en te horen hoe dit soort mensen met die muziek omgaan. Sterk atmosferisch, filmisch. Je moet ervan houden, maar je kan er ook in opgaan. En voor mij geldt het laatste. Goed, het is inmiddels bijna 10:50 op Drechtstad FM Naatos Radio. En je luistert nog steeds naar Sound & Tracks, aflevering 150 van zondag 31 mei 2026. We gaan luisteren, we gaan weer terug naar die film Demolition. We gaan luisteren naar een band uit de Verenigde Staten. De band Cave. Album uit 2013 met de naam Trace. En je gaat luisteren naar nummer Sweaty Fingers. Hier is Cave.

Instrumentaal nummer van de Amerikaanse band Cave. Komen uit Chicago. Dit nummer dateert uit 2013. Sweaty Fingers. En wordt onder andere gebruikt in de film Demolition uit 2016. Die een centrale rol vervulde vanavond in Sound and Tracks. Prachtige film uit 2016. Dus met Jake Gyllenhaal. En Naomi Watts onder andere. Aanrader zou ik zeggen. Maar het ging met name om de muziek. En de soundtrack stond centraal. We gaan eruit met een album van een duo eigenlijk. Een project uit 2019. Fins project. Ik noemde eerder de naam Ami Hassinen. Die zit hier ook achter. Onder andere samen met meneer P. Voorletter P. Savolainen. Het album dat heet Lakois. Het project heet Lakois. En het album heet Oumua Mua. Nou, dat is allemaal moeilijke taal. Fins of misschien wel Inuits. Geen idee. Het album bevat 8 nummers. Elektronische muziek. Veel sfeervolle muziek. Ik ga draaien Black Kite at Dawn. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. Deze 150ste aflevering van Sound & Tracks. Volgende week nummer 151. Met weer heel andere muziek. Geniet tot 11 uur met deze Finse muzici. En tot volgende week. Bedankt voor het luisteren en voor straks wel welterusten.

0: kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer had moeite om de brand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feyenoord uit te krijgen. Die heeft zich uitgebreid in het dak en daar kan de brandweer niet bij. Er is een speciale brandweerwagen van de Europort opgeroepen om te helpen. Die hebben specialistische apparaten om de brand wel uit te krijgen. Volgens een woordvoerder begon de brand buiten en is hij overgeslagen naar het huis. Een deel van de achtergevel is ingestort. Er werden meer dan 60 woningen ontruimd door de brand in Feyenoord. Niet alleen in de Lijnzaadstraat, maar ook in de Koolzaadstraat en op de Strevelsweg. Het is nog niet bekend of en wanneer ze terug kunnen. Mensen worden opgevangen aan de Lange Hilleweg. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel heeft de brandweer twee katten gered die mee moesten met de dierenambulance. De Strevelsweg in Rotterdam is voorlopig afgesloten. Groningen organiseerde vandaag voor het eerst een marathon en dat werd geen succes. Meerdere deelnemers werden onwel door de warmte. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het ging, maar het waren er genoeg dat de ambulancedienst van Groningen het niet alleen aan kon. Er deden 12.000 lopers mee aan de hardloopwedstrijden in Groningen, van wie 2.000 de marathonafstand liepen. En bij rellen in Parijs is een dode gevallen en raakte een tiener zwaar gewond. Die ligt in coma. De rellen begonnen nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League won van Arsenal. Er zijn bijna 300 mensen aangehouden, onder wie ruim 80 minderjarigen. Misschien waren het er nog veel meer, omdat niet alle aanhoudingen al zijn verwerkt door de politie. De burgemeester van Parijs noemde het een stedelijke guerrilla-oorlog. Het weer, af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

0: Pinksterweek einde begint goed, zou je kunnen zeggen, met Mister Broken Wings. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Je hoort een prachtig nummer uit, jawel, 1986.
1: Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Gezellig. Ik ga mijn best weer voor je doen. Dus blijf lekker luisteren. Want we hebben een paar interessante dingen te beleven. We hebben een paar mooie onderwerpen. Bijvoorbeeld Jeroen van Gent, die ging de straat op en vroeg aan de mensen: wanneer heeft u voor het laatst uw grens verlegd? Ja, in de tijd dat we de grenzen proberen te verkleinen, te verleggen naar binnen toe, wil hij naar buiten. Verder een mooie column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de ballon. Loopt hij leeg of niet? Nou ja, we gaan het horen straks. En we gaan praten over Ingrid van den Oort. Over haar prachtige beroep en wat haar beweegt. Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: prachtige muziek van Luna. Een prachtig lied over de maan. Ja, en dan word je ook nog melancholisch met muziek van de Moody Blues. Je hoorde Melancholy Man uit 1971. De mooiste muziek hoor je hier in de late avond, maar ook de leukste onderwerpen. En daarom ook weer een mooie reportage van Jeroen van Gent. Hetzelfde als altijd, schrijft hij in de bijlage. De dagen gaan voorbij, maar wanneer heeft u het voor het laatst anders gedaan? Gebroken met routine, uw grens verlegd. Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon, vroeg het. En hier zijn uw antwoorden.
1: Het leven kabbelt zo voorbij. Een week, een maand, een jaar. Wanneer heeft u nou voor het laatst echt uw grens verlegd? Echt iets nieuws waarvan u naderhand zegt, zo, dat was me wat. Wanneer heeft u voor het laatst uw grens verlegd?
2: Ja, je bent daar eigenlijk best wel vaak mee bezig. Dat je nadenkt van, hoe kan ik dit anders doen?
1: Ja.
2: Dus dat is ook een soort grens verleggen.
1: Ja.
3: Ik weet niet of ik überhaupt wel grenzen heb.
1: Oh, dat is een goeie.
3: Ik ben eigenlijk overal wel voorin.
4: Dat is wel een diepe.
1: Ja, nou, eventueel. Iets van met sport of, ja, of cultuur of, ja, relatie. Kan er van alles zijn.
4: Niet echt dat ik, kan verzinnen.
1: Oké. Okay.
4: Saai.
3: Dat kan bijna elke week zijn of nee, maar nooit. Dat is heel moeilijk. Ja.
1: Het komt vaker voor toch bij u dan?
3: Het komt wel vaker voor.
1: Ja.
3: Ja.
4: Ja, dat is lastig. Nou, ik doe dat vaak in mijn werk.
1: Ja?
4: Ja, dan wil je iets zeggen, maar dan denk je, nee. Nee, dus dan verleg je je grens, tot dan gaan ze het iets verder. Maar echt grenzen verleggen, nou, heb ik al heel lang niet meer gedaan. Echt heel ver mijn grens gelegd, nee.
1: Nou, maar dat is ook niet per se de vraag. Nee, maar in het werk, werkt dat? Dat u ook schuift of dingen?
4: Ja, want dan is het misschien wat makkelijker voor mezelf. Even mijn mond dicht houden en dan op die manier grenzen verleggen.
1: Heel diplomatiek eigenlijk, heel slim.
4: Ja, op die manier.
1: Ja, dat kan.
4: En dat doe ik thuis ook wel eens bij mijn dochter.
1: Oh. Ja, vertel. Nee hoor, dat is privé, dat hoeft helemaal niet.
4: Dat moet je wel leren.
1: Ja.
4: Maar als je het onder de knie hebt, dan denk je, oh ja, ik maak het mezelf makkelijker, maar de anderen dan ook.
5: Wij komen uit Zuid-Afrika.
1: Uit Zuid-Afrika?
5: Ja.
1: Bent hier komen wonen?
5: Ja.
1: Oh, wat
5: ja.
1: Leuk.
5: Ja, welkom. 4 jaar.
1: 4 jaar, hè? Hoe lang al?
5: 4 jaar.
1: Oh, toch wel.
5: Ja.
1: Oh, maar Zuid-Afrikaans. U kunt Nederlands wel verstaan, in ieder geval.
5: Ja. Dat in ieder geval.
1: Al is het anders.
5: Ja.
1: Natuurlijk.
6: Ja.
5: Ja. Ja.
1: Hoe bevalt het in Nederland?
5: Heel goed.
1: Ja?
5: Ja.
1: Nou ja, hoe bevalt het? Is het goed?
5: Baai goed.
1: Ja?
5: Ja.
1: Baai goed. Ja?
5: Ja.
1: Baai goed. Ja, dat ken ik van Zuid-Afrika.
5: Oh ja, heel
1: dat
5: goed.
1: Ja, dat ken ik toevallig.

0: Zeker, absoluut. Ja.
1: Waar kwam u dan vandaan? Even
0: vragen, hoor. Ja hoor, dat mag u vragen. Ik leef in het rivierengebied, zeg maar. Dus in de Betuwe.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, dus kleine dorpjes. Het is hartstikke mooi en landelijk. Ja. Maar om dan in de grote stad te gaan wonen, dat is wel een leuke stap om de grens te verleggen.
1: Ja, precies. Nee, maar misschien voor een baanhouding gaan forensen dan? Of dat dan weer niet?
0: Nee, dat dan weer niet. Werken vanuit huis, dus dat scheelt natuurlijk wel. Ja.
1: Een mooi huis in Rotterdam. Misschien ook een beetje groen eromheen ook? Ja.
0: Nou, daar schort het wel aan. Ja, dat blijft toch de stad. Maar er is wel groen, maar niet zoals in een leuk dorp.
1: Wanneer heeft u voor het laatst uw grens verlegd?
2: Nee, doe ik bijna nooit.
1: Nee?
2: Nee.
1: Wel een keer dus ooit?
2: Ja, maar daar heb ik goed van geleerd. Dus dat doen we niet meer.
1: Oh, dat liep niet goed af.
2: Ja, dat was heel lang geleden.
1: Zo, nou, maar als iemand dan zegt bungee jumpen... Dan...
3: Bungee jumpen, nee, dat gaat te ver. Dat gaat te ver.
1: Ik noem maar wat, dat zijn van die dingen dan.
3: Ik vind dat daar ook te veel risico aan zit. Dus risicovolle dingen, die zou ik vermijden. Ja, maar heeft ook te maken met de leeftijd.
1: Jawel, tuurlijk.
3: Ik reis veel met een camper samen met mevrouw. Dus, en dat wil ik nog proberen zo lang mogelijk te doen. Dus ik moet zorgen dat ik niet gewond raak of wat dan ook. Want dan heb ik een probleem.
1: Maar met de camperreis is steeds een grens verlegd eigenlijk? Waarschijnlijk toch naar buiten
3: lopen? In mijn beleving dus niet meer. Maar goed, dat is voor een buitenstaander misschien wel.
1: Jawel, tenzij je in Nederland blijft met de camper.
3: Nee. We gaan Spanje, Frankrijk, Noorwegen.
1: Oh, maar dat is Spanje zijn heel rijden natuurlijk.
3: Spanje is niet rijden, maar het is een heel mooi land.
1: Ja?
3: Ja, zeker.
1: Dan kan je gewoon gaan staan waar je wil? Of? Ja.
3: Nee, we zoeken wel meestal de camperplekken op, maar die zijn er heel veel in Spanje. Zeker als je wat van de kust af bent, is het ook niet zo druk, dus dat is wel mooi.
4: Ja, nou ja, met kleding ook eigenlijk. Ik liep altijd in een spijkerbroek. Maar, en daar wilde ik vanaf, dus ik koop nu andere broeken.
1: Ah,
4: ja.
1: Kledingstijl veranderd.
4: Ja, nou niet echt de kledingstijl, maar met name broeken.
1: Positieve reacties opgekregen? De mensen zeggen, hé, wat leuk.
4: Ja, kijk. Ja.
1: Dan werkt het wel.
4: Ja, zeker.
1: Dat is een prima grens die verlegd is dan.
4: Ja, vind ik ook. Ik ben er wel blij mee.
5: En dan ga je op begin wel weer je grenzen verleggen. Dat je denkt, nou ja, oké, het zit wel zo en zo in elkaar. Vaak iets ingewikkelder dan wij denken. Niet zo simpel. Maar heel veel dingen is ook gewoon, wordt allemaal gemaakt. Vind ik.
1: Maar wanneer was voor het laatst dat u grens verlegd heeft?
5: Ja, dat nou vind ik.
1: Nieuw iets of...
5: Ja, maar dat is allemaal toch een beetje... Ja, beleggen of onze grenzen niet. Maar dat is ook gewoon politiek getint. Weet je wel, dat is allemaal natuurlijk dingen die...
1: Noemt u zo'n voorbeeld? U wil nog stiekem een voorbeeld weten.
5: Ja, dan wordt het weer politiek.
1: Oh!
5: Ja, toch.
1: Waar u op gestemd heeft misschien?
5: Ja, zeker.
1: Maar je hoeft niet te noemen.
5: Nee, maar...
1: U dacht er vroeger anders over dan nu waarschijnlijk?
5: Of nou, vroeger was altijd veel, alles heel simpeler, toch?
1: Ja.
5: Was gewoon veel simpeler.
1: Weet meer nu.
5: Worden allemaal normaal ingenomen. Okay. Dat zijn allemaal spelletjes. Toch? We moeten gewoon eens een keer nu weer de grond met benen op de grond gaan staan. En gaan eerlijke dingen doen.
1: Ja.
5: Er wordt allemaal maar gelogen, vind ik. Verdraaid.
1: Ja. Ik geef een briefje mee van het programma. Ik zal die niet langer lastig vallen in de hond. Nee. Wil ook weg. Even kijken. Kijk, dit is het programma. Hartstikke bedankt voor de antwoorden. Heel leuk. Dank u wel. U zit erin. Dank u.

Geweldige muziek van Julien Clerc. Ma préférence, het heeft mijn voorkeur. Misschien de jouwe ook wel. En daarvoor Kelly Bush met Not Made for a Cage. En als je denkt dat Kelly bestaat, nou echt niet. Het is 100% AI. Ongelooflijk, maar wel lekker om zo naar te luisteren op de late avond. Goed, in een ogenblik een leuke column van Midas Dekkers. Laat hij hem leeglopen of blaast hij hem alleen maar op? Het gaat over de ballon. Het komt na Billy J. Kramer en de Dakotas en Little Children.

0: Mensen groeien meer als een ballon die wordt opgeblazen. We krijgen er geen takken bij, maar moeten het ons hele leven stellen met de vier die we hebben. 2 armen, 2 benen. Ook onze ene neus, onze 2 oren en onze 10 tenen hadden we al bij de geboorte. Ze zijn alleen groter geworden. Zij het niet even snel. De benen bijvoorbeeld groeien bij een kind harder dan zijn hoofd. En dat is me goed ook. Zouden ze van baby af even snel zijn gegroeid, dan zou uw hoofd nu 2 maal zo groot zijn. Nauwelijks te torsen, met de kin ter hoogte van waar nu uw navel zit. Uw korte broek zou ruim tot op uw schoenen vallen. De meeste van deze scheve verhoudingen worden in de eerste jaren na de geboorte rechtgetrokken. Enkele worden vervolgens weer scheef getrokken, in de puberteit. Vlak voor het volwassen worden barst het lichaam nog 1 keer uit in groeistuipen, maar gaat hierbij zo onstuimig te werk dat de groei van de verschillende onderdelen slecht op elkaar is afgestemd. Sommige meisjes kijken in hun puberteit met ontzetting naar hun handen, die opeens veel te groot lijken. Dan loopt de groei daarvan op die van de rest van het lichaam voor. Soms ook is de linkerborst sneller met ontluiken dan de rechter, of omgekeerd, wat er mal uitziet, maar waarom de prille eigenaresses zelden kunnen lachen. Jongens op de moeilijke leeftijd hebben vaak al lange benen voordat de hersenen ver genoeg zijn om ze te besturen, met het gevolg dat ze over hun eigen benen struikelen. Maar aan alles komt een eind. Ook aan de groei. Na de puberteit is het lichaam 3,5 maal zo groot als bij de geboorte en dat is zat. Zou het nog groter worden, dan gaat het, net als een te ver opgeblazen ballon, kapot. Dat komt doordat al onze organen binnenin zitten, uit het zicht, onder de motorkap. Als een dier of plant 2 maal zo groot wordt, wordt het 8 maal zo zwaar en heeft het dus een 8 maal zo groot oppervlak nodig om adem te halen en voedsel op te nemen. Bomen hebben daar geen problemen mee, die hangen er eenvoudig een flink stel bladeren bij. Mensen moeten tijdens hun groei al het extra longoppervlak en alle extra darmen zien te verstouwen in het toch al volgepropte lichaam. Daarom houden we met ons 20ste met groeien op. Dat wil zeggen, in de lengte. Menigeen begint nu echter pas goed aan zijn secundaire diktegroei. Het eten gaat immers door. Vanaf de puberteit houden we argwanend de weegschaal in de gaten. Weer flink boven het voor onze lengte ideale gewicht. Trek u er echter niets van aan. Allemaal onzin. Natuurlijk bent u niet te dik voor uw lengte. U bent gewoon te kort voor uw gewicht. Eet ze.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation.

Wat een geweldige muziek om bij weg te dromen op deze mooie late avond. Hè? James Morrison, You Make Me Real. Nou, als dat tegen je gezegd wordt, dan is je dag toch weer helemaal oké. Wat hoorde je ervoor voor moois? Oh ja, Sarah en Liever. In een ogenblik, over een paar minuten al, gaan we praten met Ingrid van den Oort. Zij is beeldend kunstenaar en dichter. Nou, dat betekent dat er veel te vertellen valt. En dat doet ze dan ook tegen Herman de Bruin. Maar eerst nog iets van Mark Cohn. Luister mee naar Walking in Memphis.

0: Ik heb als eerste een uitspraak. De conceptuele benadering en introverte aard van beeldende kunstenaar Ingrid van den Noord levert bijzonder werk op. Ingrid, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, want je bent kunstenaar.
1: Ik ben kunstenaar.
0: Van huis uit?
1: Kunstenaar.
0: Altijd geweest?
1: Altijd geweest, ja.
0: Ook als klein kind al, klein meisje al,
1: met tekeningen? Knutselen en aanfrommelen en overal naar kijken en overal nieuwsgierig naar zijn. Dus dat zat er al vroeg in.
0: Zat er van vroeger aan in.
1: Ja. Ja.
0: En nu dus kunstenaar en levend in de Hoekse Waard.
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: daar ben je ook nog dichter van de Hoekse Waard geweest.
1: Ik ben ook nog dichter van de Hoekse Waard geweest. 2016, 2018 heb ik dat ambt mogen vervullen, om het zo maar te zeggen.
0: Ja. Dat betekent ook nog een andere discipline dan alleen kunstenaar zijn en werken maken.
1: Ja,
0: ja,
1: dat
0: dit
1: klopt.
0: Zijn ook werken natuurlijk.
1: Ja, dat is ook werk. Ja, precies. Ja, en voor mij is het ene idee komt uit of in beeldende kunst of in tekeningen, lino's. Ik ben beeldhoudster aan hout. Dat is mijn vak, om het zo maar te zeggen. Maar soms komen ideeën en gevoelens ook uit in woorden. En ik schrijf eigenlijk al net zo lang als dat ik nieuwsgierig ben naar ruimtelijk werk.
0: Ja, ja.
1: En dat start net als iedereen in een schriftje en in een boekje. En zo weet je wel. En uiteindelijk heb ik in 2013 bedacht dat het op die manier ging dat ik dacht van, misschien kan ik het toch wel eens gaan uitbrengen. En toen heb ik in 2013 mijn eerste bundel uitgebracht.
0: Ja, en inmiddels zijn er 5 bundels, heb ik begrepen.
1: Ja, in oktober 25 heb ik mijn 5e bundel uit mogen brengen. Dus dat...
0: En gaat dat dan niet ten koste van het andere werk, het beeldhouwwerk?
1: Dat moet je niet zien als ten koste van.
0: Nee.
1: Het is echt een evenwicht daarin. Ja. Dus de ene keer, ook als je al een beeldhouwer bent, zeker beeldhouwen en hout, is iets wat heel veel tijd vraagt.
0: Mm-hmm.
1: En het laatste is natuurlijk fijn als je kunt concentreren op de afwerkingen, zeg maar. Dus dat je naar detail gaat. Maar het is ook heel lang heel veel gewoon stom werk. Hout weghalen.
0: Gewoon stukken hout weghalen.
1: Hout weghalen. Ja. Ja, en dan die bovenkamer gaat niet uit. Dus daar. En daar ontstaan dan ook gewoon wel eens ideeën uit en zinnen uit. En dan is het gewoon heel lekker om het toch even op te schrijven en daar mee verder te gaan. Dus,
0: Het heeft wel met elkaar te maken.
1: Het heeft wel met elkaar te maken, maar ik heb eigenlijk sinds kort pas 1 gedicht gezet bij een ruimtelijk werk.
0: Okay.
1: Dus het loopt wel uit. Dus zeg dat het ene idee uit zich beter in een gedicht en het andere idee uit zich beter in een beeldend werk.
0: Ja. Ja. En altijd met hout?
1: Ja, altijd met hout. Ja. Ja. Ja, soms komen er wel andere materialen bij. Of maak ik een uitstapje naar lino snijden en tekenen.
0: Maar het
1: of
0: begint met een boomstam?
1: Het begint met het idee.
0: Idee natuurlijk.
1: Ja, goed, het is een benaderingswijze. Hè. De een die ziet een boomstam en die ziet daar een beeld in.
0: Ja.
1: En ik heb echt het idee, ik ga onderzoeken. Ik ga allerlei dingen uitproberen. Schetjes maken, ruimtelijke schetjes.
0: Okay.
1: En dan zoek ik het hout erbij. En dan ga ik beeld houden.
0: Ja, dus je hebt ook mensen die lopen in het bos en denken, hé, dat is een mooie stam of een mooie
1: Ik heb nog wel eens wat aangeboden gekregen. Ja, dat klopt. Ja.
0: En die maken daar dan wat van? Dus, wat er nog een beetje al op lijkt.
1: Zien bepaalde vormen in de hout en die vliegen het op die manier aan.
0: Maar jij doet dat net anders, maar daar
1: anders.
0: Komen wel mooie beelden uit.
1: Het mag aannemen van wel. Ik vind zelf wel de meeste beelden zeg inderdaad wel uit en wel de expressie geven naar mijn idee. Ja.
0: Want je werkt in de Hoekse Waard, zeiden we al, dus daar heb je atelier.
1: Ik heb daar ook het atelier,
0: We hebben het erover, we kunnen er lang over praten over hout, maar kunnen mensen ook afbeeldingen zien?
1: Ja, ik heb een website waar mijn werk op staat en dat is www.ingridvandenoord.eu. En Ingrid met een D en Oort ook met een D. Dus dan, om het
0: nou, als je even zoekt en googelt, dan kom je er wel, denk ik.
1: Ik pop wel boven, klopt ondertussen.
0: En kunnen mensen ook een keer op bezoek komen bij je atelier of als ze iets willen bestellen?
1: Ja, ze kunnen gewoon ook via mijn website contact met me opnemen. En op socials, Facebook en Instagram ben ik ook te vinden.
0: Okay. En zelfde naam.
1: Zelfde naam, inderdaad. Dus, en daar staat ook in mijn agenda, in de site staat waar ik exposeer. Dus daar kun je ook direct naar me toe komen. En op afspraken kunnen we gewoon het een en ander inplannen. Dus dat kan. Ja.
0: Dat is helemaal mogelijk. Zoek op die genoemde website, dan kom je het allemaal tegen. Maar een keer langskomen in het atelier is natuurlijk ook leuk.
1: Ja, dan zie je het atelier en kan ik van alles uitleggen. Klopt. Ja.
0: Dankjewel voor het gesprek, Ingrid van den Noord, over de beeldende kunst en dichter.
2: Dankjewel, Herman, voor deze bijdrage alweer aan de late avond. Ja, daarmee is gelijk een einde gekomen aan de show. Wat is het snel gegaan en wat hebben we weer prachtige muziek gehad vandaag. Ik heb er zelf ook van genoten. Jij ook? Dan is het heel goed dat je de volgende keer weer luistert. Maandagavond. Dan zijn we er weer. Maar dan met Norbert Ketting. Ik wens je voor zometeen welterusten. Een hele mooie nacht. Ik hoop dat je prachtige dromen hebt. En als je werkt en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En ik hoop dat als je even de tijd hebt, nog even onze website kunt bezoeken. www.telateavond.nl. Daar vind je alle informatie over de show. En je kunt ons ook vinden op de socials. En je kunt je ook abonneren op onze dagelijkse nieuwsbrief. Want dan weet je wat er in de show zit. Doe dat. Ga naar delateavond.nl en abonneer je daar. Ik wens je een hele mooie nacht.

0: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer had moeite om de brand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feyenoord uit te krijgen. Die heeft zich uitgebreid in het dak en daar kan de brandweer niet bij. Er is een speciale brandweerwagen van de Europort opgeroepen om te helpen. Die hebben specialistische apparaten om de brand wel uit te krijgen. Volgens een woordvoerder begon de brand buiten en is hij overgeslagen naar het huis. Een deel van de achtergevel is ingestort. Er werden meer dan 60 woningen ontruimd door de brand in Feyenoord. Niet alleen in de Lijnzaadstraat, maar ook in de Koolzaadstraat en op de Strevelsweg. Het is nog niet bekend of en wanneer ze terug kunnen. Mensen worden opgevangen aan de Lange Hilleweg. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel heeft de brandweer twee katten gered die mee moesten met de dierenambulance. De Strevelsweg in Rotterdam is voorlopig afgesloten. Groningen organiseerde vandaag voor het eerst een marathon en dat werd geen succes. Meerdere deelnemers werden onwel door de warmte. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het ging, maar het waren er genoeg dat de ambulancedienst van Groningen het niet alleen aan kon. Er deden 12.000 lopers mee aan de hardloopwedstrijden in Groningen, van wie 2.000 de marathonafstand liepen. En bij rellen in Parijs is een dode gevallen en raakte een tiener zwaar gewond. Die ligt in coma. De rellen begonnen nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League won van Arsenal. Er zijn bijna 300 mensen aangehouden, onder wie ruim 80 minderjarigen. Misschien waren het er nog veel meer, omdat niet alle aanhoudingen al zijn verwerkt door de politie. De burgemeester van Parijs noemde het een stedelijke guerrilla-oorlog. Het weer af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: 1 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer had moeite om de brand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feyenoord uit te krijgen. Die heeft zich uitgebreid in het dak en daar kan de brandweer niet bij. Er is een speciale brandweerwagen van de Europort opgeroepen om te helpen. Die hebben specialistische apparaten om de brand wel uit te krijgen. Volgens een woordvoerder begon de brand buiten en is hij overgeslagen naar het huis. Een deel van de achtergevel is ingestort. Er werden meer dan 60 woningen ontruimd door de brand in Feyenoord. Niet alleen in de Lijnzaadstraat, maar ook in de Koolzaadstraat en op de Strevelsweg. Het is nog niet bekend of en wanneer ze terug kunnen. Mensen worden opgevangen aan de Lange Hilleweg. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel heeft de brandweer 2 katten gered die mee moesten met de dierenambulance. De Strevelsweg in Rotterdam is voorlopig afgesloten. Groningen organiseerde vandaag voor het eerst een marathon en dat werd geen succes. Meerdere deelnemers werden onwel door de warmte. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het ging, maar het waren er genoeg dat de ambulancedienst van Groningen het niet alleen aan kon. Er deden 12.000 lopers mee aan de hardloopwedstrijden in Groningen, van wie 2.000 de marathonafstand liepen. En bij rellen in Parijs is een dode gevallen en raakte een tiener zwaar gewond. Die ligt in coma. De rellen begonnen nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League won van Arsenal. Er zijn bijna 300 mensen aangehouden, onder wie ruim 80 minderjarigen. Misschien waren het er nog veel meer, omdat niet alle aanhoudingen al zijn verwerkt door de politie. De burgemeester van Parijs noemde het een stedelijke guerrilla-oorlog. Het weer af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: van 2 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer had moeite om de brand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feyenoord uit te krijgen. Die heeft zich uitgebreid in het dak en daar kan de brandweer niet bij. Er is een speciale brandweerwagen van de Europort opgeroepen om te helpen. Die hebben specialistische apparaten om de brand wel uit te krijgen. Volgens een woordvoerder begon de brand buiten en is hij overgeslagen naar het huis. Een deel van de achtergevel is ingestort. Er werden meer dan 60 woningen ontruimd door de brand in Feyenoord. Niet alleen in de Lijnzaadstraat, maar ook in de Koolzaadstraat en op de Strevelsweg. Het is nog niet bekend of en wanneer ze terug kunnen. Mensen worden opgevangen aan de Lange Hilleweg. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel heeft de brandweer 2 katten gered die mee moesten met de dierenambulance. De Strevelsweg in Rotterdam is voorlopig afgesloten. Groningen organiseerde vandaag voor het eerst een marathon en dat werd geen succes. Meerdere deelnemers werden onwel door de warmte. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het ging, maar het waren er genoeg dat de ambulancedienst van Groningen het niet alleen aan kon. Er deden 12.000 lopers mee aan de hardloopwedstrijden in Groningen, van wie 2.000 de marathonafstand liepen. En bij rellen in Parijs is een dode gevallen en raakte een tiener zwaar gewond. Die ligt in coma. De rellen begonnen nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League won van Arsenal. Er zijn bijna 300 mensen aangehouden, onder wie ruim 80 minderjarigen. Misschien waren het er nog veel meer, omdat niet alle aanhoudingen al zijn verwerkt door de politie. De burgemeester van Parijs noemde het een stedelijke guerrilla-oorlog. Het weer af en toe zon, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon, vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.